0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag. De hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. Aan het begin van deze nacht was de weg weer vrij. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden, omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat dat land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïense president Zelensky maakte het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland voor 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. Het weer bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte en mis je beide armen. Herinneringen blijven spoken door mijn hoofd, maar ik weet dat jij gelooft. We hebben ups en downs, we hebben dingen meegemaakt, maar soms gaat dat zo. Zonder jou voel ik de kou en de pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou

Van de stilte in het Van Bergen IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf. There's a new sensation. A fabulous creation. A danceable solution.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht twee mannen aangehouden. Daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. Eén man werd aangehouden omdat hij dreigende taal zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook het waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de tweede persoon opgepakt. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint daarom de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In de Noord-Ierse stad Portadown hebben katholieke betogers voorkomen dat de omstreden Oranjemars van protestanten gehouden kon worden. Tot na middernacht blokkeerden ze een weg waar de optocht langs zou komen. De blokkade was al begonnen in de nacht van zaterdag op zondag en de hele dag stonden de betogers tegenover elkaar. De Oranjemars zou voor het eerst in 28 jaar doorgaan. De mars in Noord-Ierland was jarenlang verboden omdat die in de jaren 90 vaak uitliep op geweld. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1 zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan de actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een seriemoordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De politie in Rotterdam heeft aan het begin van de nacht 2 mannen aangehouden. En daarbij is volgens de politie een waarschuwingsschot gelost. 1 man werd aangehouden omdat hij bedreigingen zou hebben geuit. De politie zette daarbij een team in dat komt als een verdachte mogelijk in het bezit is van een vuurwapen. Bij die aanhouding is ook een waarschuwingsschot gelost. Even later werd in Rotterdam ook de 2e persoon opgepakt. Het weer bewolkt en aan de kust kan een bui vallen. Het is een graad of 15. Overdag is het ook aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomt, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting zo'n 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag start een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn ook kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. Zuid-Korea wil dat Oekraïne excuses aanbiedt omdat het land vertrouwelijke informatie naar buiten heeft gebracht. Dat ging over Noord-Koreaanse krijgsgevangenen die op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. Zuid-Korea wilde dat stilhouden en dacht dat daar afspraken over waren gemaakt. Maar Oekraïne zegt dat er geen afspraken waren. Bij een protest in Liverpool zijn meer dan 50 mensen opgepakt. Het zijn mensen die steun betuigden aan actiegroep Palestine Action, die sinds vorig jaar zomer verboden is in het Verenigd Koninkrijk. De groep had toen onder meer ingebroken bij een luchtmachtbasis en daar militaire vliegtuigen besmeurd. Een gerechtshof oordeelde dat de groep als terroristische organisatie kan worden gezien. Afgelopen dag namen enkele honderden demonstranten het op voor de groep. Omdat ze een illegale groepering steunden, werden ze opgepakt. Amnesty International sprak schande van het politieoptreden. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Vliegendhart komt met een initiatief wetsvoorstel. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Vliegendhart wil de schaamte rond abortus wegnemen.
1: Wat we zien, dat in de praktijk gelukkig de toegang op dit moment tot abortus voor een grote groep vrouwen goed is. Maar we zien ook nog steeds dat er ontzettend veel stigma op de zorg is. Heel veel schaamte is. En dat wordt veroorzaakt door het feit dat abortus nog in het strafrecht staat.
0: Om er zeker van te zijn dat abortus zorgvuldig wordt uitgevoerd, moeten alle bestaande eisen daaraan gehandhaafd blijven, vindt Vliegendhart. Daarom wil ze dat abortus uitsluitend in zorgwetten wordt opgenomen. Van de ouderen die na een val bij de spoedeisende hulp terechtkomen, heeft bijna 80% ernstig letsel opgelopen, blijkt uit cijfers van Kenniscentrum Veiligheid NL. Afgelopen jaar zijn er naar schatting 124.000 ouderen bij de spoedeisende hulp beland. Vandaag begint een preventieweek waarin ouderen leren hoe ze een val kunnen voorkomen. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Kharkiv zijn 15 mensen gewond geraakt. Onder de gewonden zijn kinderen, meldt de burgemeester van de stad. Er zou een bom zijn ingeslagen in een flatgebouw. In de Nations League heeft Griekenland een historische 0-1-zege geboekt op Duitsland. Het was voor het eerst dat de Grieken Duitsland wisten te verslaan. Volgens trainer Jurgen Klopp ontbrak het aan overtuiging bij de Duitsers en is het zijn taak om dat te verbeteren.
2: Ons had die overtuiging gefehlt, dat moet man zo zeggen. Jetzt kan ik hier, zit ik hier en zeg, we hadden meer overtuiging hebben moeten. We hadden ze niet. Het is mijn job ervoor te zorgen dat we het volgende keer meer overtuiging hebben.
0: Door de overwinning gaat Griekenland nu aan de leiding in de pool waar ook het Nederlands elftal in zit. Oranje won gisteravond van Servië. Het werd 1-2. Het weer. In het noorden en westen wordt het een bewolkte dag met af en toe een bui. In het binnenland schijnt de zon geregeld. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Knoopend Rozenburg en de Suurhofbrug 11 kilometer file. Door wegdek in slechte toestand een half uur vertraging. Omrijders staan in de file op de N218 Spijkenisse Oostvoorne tussen Briele en de N15 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.
7: In Gouda gebeurt het, bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
10: Lieve luistervrienden, het is weer de vierde zondag van de maand en dan is het weer tijd voor het Stiltecentrum aflevering. Ik heb geen idee meer, 892 denk ik zo. U weet het dat ik af en toe teruggrijp naar de opnamen en de archieven van het Instituut voor Beeld en Geluid. En we gaan langzamerhand, ja, hoe raar het ook weer klinkt, naar het laatste deel van het jaar 2019. En dan is het toch leuk om zo op die zondag, zo die vierde zondag van de maand, lekker in de stoel te kruipen en te luisteren naar een oude documentaire uit het prachtverleden van onze radioomroep. En ik heb besloten om de komende 4 maanden u terug te nemen naar het jaar 1986... toen de VPRO in de serie Het Spoor Terug een serie-uitzending heeft gemaakt over het Huis van Oranje. Onder leiding onder de titel Oranje Boven. Toen, in 86, ja, de wereld zag er soms een beetje anders uit nog, denk ik wel eens. Was koningin Beatrix nog koningin en leefde prins Klaus nog? Leefde prins Bernhard nog en ook prinses Juliana op dat moment? En hoe hing het ervoor met het ressentiment van het koningshuis? Je bespeurt in deze serie, maar dat is achteraf praten natuurlijk, dat het wel heel spannend was om te praten over dat koningshuis, maar vooral over de zwarte punten in de geschiedenis van dat koningshuis. Maar ook hele leuke elementen van het koningshuis waarvan ik denk dat ze niet meer bestaan. Zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de Oranje Vereniging. De rondleidster van een groep bejaarden in Den Haag. Die gaan kijken naar alle oranje plekken in die stad. Die komen ook allemaal voorbij zetten. Nou, ik zou zeggen, gaat u lekker genieten de komende 50 minuten van het eerste deel van de serie Oranje Boven. Gemaakt door de VPRO Radio in het kader van Het Spoor Terug. Oranje boven deel 1, de aflevering getiteld De Familie Doorsnee. Heel veel luisterplezier.

0: luistert nog steeds naar Radio 5, VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In de tweede uur van het spoor, het onderwerp van de maand. Deze maand Oranjeboven. Een vierdelige documentaire serie over ons koningshuis en de Franje. Vandaag deel 1, de familie Doorsnee. De familie van Oranje als voorbeeld en lichtend baken in donkere tijden. Waarom weten de Oranjes Nederland nog steeds te boeien en te beroeren? Het spoor en Oranjeboven.
2: Als je zo'n totempje als het Oranjehuis echt wel serieus gaat nemen, dan ben je natuurlijk rijp verbazeld.
3: Je hoort nog oudere mensen zeggen: onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons.
4: En die nonsens van als je de op het paleis ontmoet zou hebben in een vertrek, dat je dan achteruit lopen naar de deur moest. He, zo was dat. En maakte de mensen vreselijk onzeker. Want zouden ze wel bij die deur terechtkomen natuurlijk. Zouden ze geen tafeltje omgooien.

Leve de koningin. Goedemiddag. Het is jammer dat radio's niet in kleur kunnen uitzenden. Anders zou uw toestel de komende weken oranje uitslaan. Want deze hele maand april staat in het teken van onze eigen dynastie, het Huis van Oranje. Waarom heeft een modern land als Nederland nog altijd een erfelijke monarchie? Wat doet een koningin eigenlijk vandaag de dag? Hoeveel macht heeft ze nog achter de schermen? Hoe hebben de Oranjes kans gezien alle stormen te overleven? En wat zal het in de toekomst worden met Willem-Alexander? Het zijn vragen die vaker gesteld worden. Maar wie werkelijk op zoek gaat, stuit soms op verrassend nieuwe antwoorden.

0: In deze serie van 4 uitzendingen volgt de VPRO zo het spoor terug naar de Nederlandse monarchie. Naar de bloemen en de vlaggetjes. Maar ook naar de affaire Greet Hofmans en de escapades van prins Hendrik. We zullen het hebben over de politieke aspiraties van koningin Wilhelmina en de CIA-connections van prins Bernhard. Maar ook over het protocol, de pers, de financiën en de hoede van Beatrix. In de eerste aflevering de Oranjes als voorbeeldgezin. Waarom hangt half Nederland nog steeds een prooie van Tutekalender aan de muur? Waarom blijft royalty de mensen bezighouden? Wat is de stille kracht van de Oranjes? Het spoor en Oranje, deel 1.
1: In feite is dit het officiële begin van het eigenlijke defilé. Ik had graag wat eerder tot u gesproken, maar de tamboers van de schutters hebben zo'n ongelooflijk lawaai gemaakt dat ik er met de beste wil van de wereld toch niet overheen kon komen. Ik heb daarom even moeten wachten. Om even voor 22:30 is de koninklijke familie op het bordes verschenen. Koningin Juliana, prins Bernhard met de prinsessen Beatrix, Margriet en Christine.
2: Misschien, Guus, mag ik, nu we toch even muziek horen, even aan de luisteraars vertellen de kleding van Hare Majesteit en de prinsessen, want dan zijn ze natuurlijk wel benieuwd naar. Onze koningin draagt een lila japon met een precies dezelfde kleur lila jasje. De prins is gekleed in een donker colbert en heeft natuurlijk een witte anjer op. Prinses Beatrix, stralend als altijd, in een donkere jas waar we aan de hals nog net een blauwe blouse uit zien tippen. Margriet in een groen complet met een ook groene sjaal. En prinses Christine in een goudgele deux pièces. Guus, nu mag je je verhaal weer verder maken.
1: Wat ben ik blij dat collega Leni Verstegen er ook bij is. Luisteraars, ik moet u nog even vertellen van, het, van die groet, de koningsgroet.
3: Ja, dat zie je ook hier zo.
1: De Brabantse Federatie van Schuttersvelden. We hebben
3: vooraan in ons boekje staan. Woensdag 30 april, 8 uur. De burgerij wordt verzocht in ruime mate te vlaggen, zo mogelijk met wimpel. Ik moet eerlijk zeggen dat hier in Ermelo wordt goed gevlagd.
0: In Nederland zijn maar liefst 1600 oranje verenigingen, waarvan de leden gezamenlijk het Koningshuis vieren en bejubelen. In sommige plaatsen zijn er wel 2 of 3 van dit soort clubs die elkaar uiteraard hevig beconcurreren. Meneer Lansing uit Ermelo is zo'n beroeps-oranje klant.
3: De pure activiteit van een oranje vereniging is eigenlijk het aandacht besteden aan nationale gebeurtenissen door het organiseren van festiviteiten die dus gelden voor een totale bevolking. Mm. Althans voor het dorp waar je dus organiseert, ja. Mm.
4: Maar als je nou lid bent van een oranje vereniging, ben je dan alleen actief zo rond Koninginnedag of doe je ook in de winter dingen?
3: Nou, in de winter organiseren we dus inderdaad niets, tenzij dat er iets specifieks zou gebeuren. Ja, een nationale manifestatie of een er zou plotseling iemand kunnen overlijden van het koninklijke huis. Ja, dan zul je toch ook in samenwerking met het gemeentebestuur zou je het een en ander moeten gaan organiseren en regelen. Dan zou het alleen maar het condoleanceregister zijn. Ja, wat dus op elk gemeentehuis komt te liggen. Maar dat doen we dus niet. Wel, om aan de nodige gelden te komen, organiseren we dus zomers een Lunapark hier in Ermelo. En dat brengt, daar betalen die mensen een bepaalde pachtsom voor. Dat brengt dus geld in onze kas, waar je dus die festiviteit uit kan houden. En daarnaast hebben we dus een vereniging van zo'n 1100 leden, die dus ook een contributie betalen. En dat is wel leuk om dat te vermelden, want die contributie is minimaal 5 gulden per jaar. Maar het gemiddelde wat de leden betalen ligt boven de 10 gulden per jaar. Maar dat is eigen keus, dat wordt ze niet opgelegd, dat bepalen ze zelf.
4: Maar het is niet zo dat een oranje vereniging een soort gezelligheidsvereniging is?
3: Nou, dat doen we wel, maar dan doen we dat met de medewerkers na afloop. En ook niet gelijk Koninginnedag 's avonds na afloop, maar die vrouwen van ons, ja, die lopen die dagen eigenlijk een beetje stromeloos rond. Nou, dan maken we bijvoorbeeld in mei, eind mei of zo. Of als het beter uitkomt, september, oktober. Dan maken we er een gezellige avond van. En dan nemen we onze vrouwen mee. Ja. Dat er dan toch wat tegenover staat.
4: Waarom wordt iemand nou lid van een oranje vereniging?
3: Ik dacht uit sympathie. Ik dacht uit sympathie. Het eigenaardige is dat dat programmaboekje wat wij uitgeven, dat zit stikvol met advertenties. Stikvol. Zeg je nou, wat hebben die mensen daarvoor nut van? Nee, maar dat boekje moet betaald worden. En daarvoor geven ze een advertentie. Ja? Dus er zit gewoon een sympathiegedachte achter. En,
4: sympathie voor het Koningshuis.
3: Ja, voor het Koningshuis. En als je het dan als vereniging goed doet, nou, dan heb je helemaal geen probleem. Want dan, dan komen ze. En dan getuigen dat de vereniging hier sinds 1973... van 233 leden nu gegroeid is naar 1100 en zo. En dat zijn nog gezinnen.
4: Heeft u de koningin zelf wel eens ontmoet?
3: Punt 1. Gingen we toen nog koningin Juliana. Waren we elke 30 april waren we dus op Paleis Hoestdijk.
4: Ja. Omdat u voorzitter of secretaris van de Christelijke
3: Bond was, ja. En dan was het na afloop van het défilé, dan werden we binnen ontvangen. We zijn ook, hoe ik het zei, dat was in 1979. Toen Juliana dus 70 jaar werd. Toen is het eigenlijk een opeenhoping geweest van alle andere toestanden. Want ik zat in het promotieteam. Onder andere van die film. Van Juliana, 70 bewogen jaren. Daar is een manual is dat toen uitgegeven. Door Wegener in Apeldoorn. Daar zat ik ook bij in. En dat hele gebeuren eigenlijk, dat moest op een gegeven moment, moest dat, bijvoorbeeld die film, die werd gepresenteerd. Ja, nou, daar zijn mijn vrouw en ik zijn erbij geweest in Tuschinski. Mm-hmm. Met de hele koninklijke familie, het hele kabinet.
4: Heeft u haar wel eens gesproken?
3: Jawel.
4: Ja?
3: We zijn ook nog wel bij haar op bezoek geweest.
4: Ja?
3: Op Soestdijk. Dat stond dus los van een of andere festiviteit. En daar zijn we door koningin Juliana toen ontvangen. En daar hebben we daar een kopje koffie gedronken en een borreltje gedronken. Een hapje erbij. Hartstikke gezellig, leuk.
4: U sprak Juliana dan ook na de défilés, ja. Waar zij de hele dag op bordes had gestaan. Wat vond zij daar nou van?
3: Ze vond het geweldig. Het was ook iets wat specifieks bij haar hoorde. Dat heeft ook koningin Beatrix gezegd, want dat is iets van mijn moeder, dus dat neem ik niet over.
4: Ja. Ze zal wel doodmoe geweest zijn, denk ik.
3: Dat was ze ook. Dat was ze ook. En het typerende is, en daarom ben ik ook ergens blij dat dat wel afgelopen is. Aan haar verjaardag had ze niks. De hele familie niet trouwens. Het was er natuurlijk wel een gezellige bezigheid op dat paleis. Maar een typisch voorbeeld, toen de voorzitter en ik daar op een gegeven moment naar binnen gingen. Dat was dus 's middags na afloop van de défilé. En daar liep Mauritsje, liep daar te wandelen. Met zijn handen op zijn rug. En die wilde oma wel even spreken. Toen zei oma, ja, oma staat nou met deze heren te praten. Dus waarop onze voorzitter zegt, nou, maar hij staat, vraag eventjes wat hij dan eigenlijk wil vertellen, ja. Toen liep hij vanaf 's morgens 9 uur... liep dat joch met een tekening op zijn rug die hij gemaakt had voor oma. Hij kon hem niet kwijt, die tekening. Nou, en dat was voor mij dus eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Ja, wat hebben die mensen dan eigenlijk aan een verjaardag? Wat hebben die kinderen aan die verjaardag van oma?
4: Hoe ziet u de koningin? Als echt boven het land staand? Of wat
3: nee.
4: Voor symbolisch zijn?
3: Nee. Het is een normale moeder van een huisgezin. Ja. Precies zo als elk gezin hier zo in Nederland functioneert.
4: Maar u ziet haar niet als symbool van iets?
3: Nou, als een oranje. We zien het dus als symbool van onze vrijheid. Ja. Het is zelfs zo dat vanuit het socialistische kamp, of kamp van de Partij van de Arbeid, dat daar zo eigen woorden zijn. We zouden Nederland best als republiek kunnen zien. Maar dan was de minister of de president was dan toch een oranje.
0: Het klinkt raar vandaag de dag, maar ooit was Nederland een republiek. De Nederlanden vormden zelfs lange tijd de eerste en enige republiek ter wereld. Al vanaf de 16e eeuw werd het land geregeerd door de vertegenwoordigers van de 7 provincies, verenigd in de Staten-Generaal. De werkelijke macht lag echter vooral bij de Hollandse regenten. De Oranjes speelden wel een rol, maar slechts in de functie van stadhouder. Ze waren opperbevelhebber van de troepen, maar staatshoofd waren ze niet. Hoewel een ambt op den duur wel erfelijk werd. Nederland is eigenlijk heel stilletjes een monarchie geworden in 1806 bij de kroning van Lodewijk Napoleon. En in 1814 kwam de eerste Oranje op de Nederlandse troon, koning Willem I. Nederland was de eerste republiek en toch is het nu een van de laatst overgebleven monarchieën. Hoe kon de monarchie in het republikeinse Nederland toch nog zo aanslaan? Er zijn mensen die zeggen dat het Nederlands Koningshuis alleen heeft kunnen overleven doordat het in wezen een republikeins karakter heeft. Maar professor Van der Dunk, hoogleraar in de geschiedenis van de 20e eeuw aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, denkt er anders over.
5: Wat je natuurlijk wel kunt zeggen is dat de Oranjes toch eigenlijk al vanaf Willem van Oranje, Willem de Zwijger, en dan ook vanaf de stadhouders uit de republiek, hebben in feite een soort monarchale functie gehad. Een semi-monarchale functie. Die zich in dat opzicht helemaal niet zo wezenlijk onderscheidt van monarchieën en monarchen in het buitenland. Want wat is die monarchale functie? Een soort symbool van eenheid te geven. Tegelijkertijd is natuurlijk de monarchie was in het verleden van de Europese geschiedenis had die functie van eenheid te geven, symbool te zijn. Er zat ook iets in van een soort vaderfunctie, als je het sociaal-psychologische wilt zoeken. De koning was natuurlijk een soort supervader en je zou kunnen zeggen een soort gereduceerde godheid. Hè? Daar stond hij zo'n beetje tussenin. Dat kwam natuurlijk in het absolutisme heel duidelijk tevoorschijn. Maar iets van dat sentiment speelt een hele grote rol. Het was het lage volk. Het waren zelfs bepaalde democratische stromingen die vooral achter Oranje stonden. En het was vooral het zeer gereformeerde volksdeel. Het waren de gereformeerden die met name die oude band met Oranje altijd meest cultiveerden. En de Hollandse regenten, we zeiden het al, die hadden natuurlijk een enorme dominante positie in de republiek. De Hollandse regenten waren in wezen republikeinen. Die moesten niets van Oranje hebben, al begrepen ze ook wel dat die zeker in tijden van crisis nodig was. Dus Oranje steunde op het lagere, op de middenstand is nog een beetje een anachronistisch woord misschien voor de 17e en de 18e eeuw. Maar laten we zeggen op het brede volk. Waar die monarchale sentimenten en die behoefte aan eenheid, een eenheidssymbool, aan een vaderfiguur enzovoorts ook altijd het sterkste zijn. Maar daarnaast moet je toch ook zeggen dat de landgewesten, dat was wel degelijk een feodale traditie. Alleen die feodale traditie heeft nooit de cultuur hier kunnen bepalen. Omdat Holland en ook Zeeland moet je hier natuurlijk bij noemen, en ook Friesland, die waren sterk republikeins. En die hebben hun stempel op de hele politieke cultuur, op de politieke ideologie gedrukt. Maar in Gelderland, in Overijssel, had je wel degelijk een adel. Daar had je veel meer Duitse toestanden. En je ziet dan ook heel vaak dat die adel aan de kant van Oranje staat. En ook een functie en een positie heeft aan het hof van Oranje. Dus het is niet alleen een tegenstelling Oranje, laten we zeggen, elite. Nee, het is een tegenstelling Oranje plus die landadel, in vele opzichten, tegen de Hollandse regenten, de Hollandse elite.
6: Welkom hier in Den Haag, welkom op de Royal Tour. Ik zou graag eerst ons aan u willen voorstellen. De buschauffeur, dat is de heer Kip en mijn naam is Irma. Dus altijd als u wat vragen heeft over deze stadrondrit, kunt u ze aan me stellen. Wat we vanmiddag gaan doen is het volgende. een stadsrondrit door Den Haag, maar ook Scheveningen. Daar zullen we dan mee beginnen. En tussentijds hebben we dan een thee-koffiestop in het centrum van Den Haag bij restaurant Corona. En daarna hebben we dan nog een bezoekje aan de Ridderzaal. En dan zal onze tocht vervolgen langs de Koninklijke Paleizen, zodat we om een uurtje of 16:30 weer terug zullen zijn. En daarbij, u ziet hier nog voor me een microfoon. Dat is namelijk de heer Grimbergen, welkom ook hier van de VPRO. Namelijk aanstaande zaterdag komt een uitzending over de Koninklijke Familie. En dat zal om een uurtje of 16:45 zijn. Kunt u misschien even luisteren, dat is wel leuk.
0: Het drievoudig snoer, weet u het nog? God, Nederland en Oranje. Voor Nederland is die Oranje-gezindheid misschien nog wel historisch verklaarbaar, maar waar komt die uitbundige Oranje-liefde in de overzeese gebiedsdelen vandaan? We halen herinneringen op met de Antilliaanse schrijfster Sonja Garmers.
7: Koninginnedag was voor ons altijd een groot feest als kind. Dan hadden wij dan een hele mooie, onze mooiste witte jurk aan. Oranje sjerp om. Een andere set kinderen uit de klas een rood-wit-blauwe sjerp. En dan gingen we bij het gouvernementshuis in het fort Amsterdam. Een hele grote plein. En dan kwamen alle schoolkinderen zingen.
4: En wat zongen ze dan?
7: Oh ja, we begonnen met Wilhelmus. Wie Nederlands bloed in de aderen heeft. Schoon is de West, is het land mijner dromen. Waar de bonte huizen lagen. Maar allemaal op Nederlandse wijsjes, die twee, die waar de bonte huizen lagen. Dat was op de wijs van het lied van Limburg. In het bronsgroen eikenhout. Ja, waar de bonte huizen lagen. Ja, allemaal Nederlandse liedjes. En dan kwam, daar stond de gouverneur met zijn vrouw en het inspecteur van onderwijs en ook soms de minister van onderwijs op het bordes. En dan kregen we een vrije dag. En dan kregen we ook allemaal een zak snoep. Prachtig. Het hele volk werd meteen verliefd op koningin Juliane. De eerste keer toen ze kwam, was ze nog prinses Juliane. Kwam ze met prins Bernhard. En ik weet het nog, ik was een jaar of 13. Dat is zeker 30 jaar geleden. Meer. En toen was het één groot feest. Het was zo'n feest dat voor het eerst in de geschiedenis, en het was in de vastentijd, dan aten, want Curaçao, de Antillen zijn bijna voor 80% katholiek. En dan aten wij op zondag, op vrijdag werd er geen vlees gegeten. En het was zo'n feest dat de bisschop van Willemstad, die had dispensatie gegeven dat iedereen die vrijdag vlees kon eten. Want iedereen had het druk, want de straten waren vol. De hele weg vanaf het vliegveld naar het gouvernementshuis. Mensen met vlaggen. En ik zie het, was iets fantastisch. En de koningin en de prins in een open auto, weet je niet.
4: In Nederland is het Huis van Oranje pas populair geworden. Eigenlijk pas echt populair na de Tweede Wereldoorlog geworden. Ja. Omdat Wilhelmina toen zo'n grote rol heeft gespeeld. Mm. Met haar toespraken en zo in de oorlog. En dat is een verklaring waarom de Nederlanders zo gek op de koningin zijn. Maar dat zal voor Curaçao denk ik anders liggen. Hè?
7: Nou kijk, het was... Ik denk dat de mensen, wij hebben zo'n gevoel van die koningin, die zijn toch de eigenaars van die eilanden en ze zijn niet slecht voor ons geweest. Mm-hmm. Natuurlijk is er een nieuwere generatie die andere ideeën heeft, maar ik kan zeggen voor 80% dat de mensen het allemaal van de koningin houden. En niet alleen op Curaçao, op die hele Antillen. Want ik weet nog, het laatst bij het bezoek van koningin Beatrix, waar ze iedereen praat van over de status aparte van Aruba en los van de eilanden, dat die vertegenwoordiger van Saba tegen de koningin zei, als ze allemaal weggaan, onafhankelijk worden, houd ons dan Saba als souvenir. Neem ons mee als geschenk. Ja, dus nou, ik denk het. En je hoort nog oudere mensen zeggen, onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons.
0: Juliana als moeder van ons allen. het gezin Oranje als onze supranationale familie doorsnee. Wat is dat toch voor collectieve gekkigheid? Waarom hebben we zo'n behoefte aan een voorbeeldgezin? We vragen het de Groningse sociaalpsychologe Ieteke Weda.
8: Ja, dat is eigenlijk heel markant, hè? Zoals we daar toch allemaal gevoelens bij hebben. En ik denk net wat je zegt, hoor. Als je het zo zegt, denk ik dat het waar is. Van zeer hoog tot zeer laag, wat dan de stratificatie van de samenleving betreft. Dat iedereen er toch een beetje trots op is en wil weten en er vooruit wil komen. Als hij daar iets bereikt heeft. Wat het precies is, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zoiets wat fundamenteel zit goed boven water te krijgen. Je zou er ook wel heel interessant onderzoek naar kunnen doen. Maar je kan je voorstellen dat het zoiets is als een opperst gevoel van samenhorigheid, dat zij daar een symbool voor zijn. Want het is natuurlijk heel duidelijk dat ze een symbool zijn. Je zegt net professoren die er graag gaan praten. Nou, die doen dat niet om zich wetenschappelijk bij te spijkeren. Ik zal niet zeggen dat die mensen dom zijn. Ze zullen best iets te zeggen hebben, maar daar zijn ze niet zo trots om. Nee, dan is het dus iets anders waar ze trots over zijn. En dan schat ik het iets dat het hoogste wat we kennelijk in Nederland hebben aan symboolwaarde, dat zij daarvoor uitgenodigd zijn. Dus jij en ik mogen ons zegje komen doen, de koningin. Nou, dan moeten we wel heel belangrijk zijn. En dus ik denk dat de symboolwaarde heel wezenlijk is en dat die heel diep teruggaat en dus hele diepe wortels ook heeft. En dat we vanuit dat samenhorigheidsgevoel ons verheven boven de rest voelen.
9: Maar is dat symbool al lang niet afgenomen ten opzichte van het verleden? Neem nou de 60e jaren, waarin er toch veel gedaan werd tegen het symbool juist. Er werd veel gehekeld en gescholden ook. En gegooid.
8: Nou, ik denk dat als je een lange traditie zou bekijken. Hè, dus terug dat natuurlijk de adel, überhaupt de adel, niet alleen het koningshuis, maar ook de adel, dat natuurlijk een hoge status had. Daar werd je in geboren en direct was je meer dan alle anderen. Nou, we zijn natuurlijk in onze samenleving daar steeds meer tegenaan gaan kijken. Van ja, moet je nou echt als je geboren wordt opeens hoog zijn en moet je dat niet zelf bereiken? Dus een beetje afgestapt van het idee dat je via je geboorte iets bereikt hebt, maar meer dat je zelf iets moet bereiken door je prestaties. Nou, dat neemt natuurlijk toch niet weg dat dit soort dingen van het verleden wel heel erg diep verankerd kunnen zitten. En wat we dan in de jaren 60 hebben gedaan, niet alleen op het vlak van de adel, het koningshuis enzovoort, maar op alle vlakken, is natuurlijk het gezag aan de orde stellen. Aan de orde stellen of dat wezenlijk was in bedrijven, kwamen ondernemingsraden. Het begon in feite met studenten. Daar werd dan ook het opperste gezag van de professor aan de orde gesteld, hè, die voordien ook een soort godheid was, die ooit met zijn studenten praatte en dan alleen maar waarheid vertelde. Nou, ook dat. Dus toen is er een impuls geweest, een hele sterke impuls om gezag aan de orde te stellen. Nou, die impulsen brengen vaak extreme met zich mee. Nou, wat is extreme? Dat is dat professor of zo opeens niets meer waarde. Hè? En nou, die mochten zelfs geen cijfers meer uitdelen. Dat kon je zelf wel als student. Nou, gebeurde er in fabrieken? Eigenlijk moest je het bedrijf overnemen. Hè? Bezetten, bedrijfsbezettingen. En dat moest maar door de arbeiders en weet ik wie in handen genomen worden. In allerlei terreinen heb je dat gezien, deze extreme reacties. Ik denk dat ze beslist effect hebben gehad uiteindelijk. Dus in ons denken is gezag minder geworden. Maar ik neem niet weg dat het zomaar weg is. Dat is absoluut niet zo. En dat zie je dan bij zoiets als het koningshuis, dat het heel duidelijk nog aanwezig is. Je ziet het ook bij zoiets als lintjes uitreiken via het koningshuis. Ook daar zijn de mensen die heel gewoon doen over hun prestaties, die trouwens al van erg veel mensen hebben gehoord dat ze erg goed zijn en heel geloofd zijn hun hele leven lang, die zijn als een kind zo

0: Ja, in zekere opzicht wel. In zekere opzicht, ze moeten natuurlijk ook een gezin hebben. Hè? Een koningin of een koning die geen gezin heeft, kan je je ook al niet voorstellen. Ik denk dat ze in hoge mate eraan gehouden zijn om ten aanzien van een aantal aspecten zich ook zo te gedragen. Ze worden natuurlijk ook altijd als gezin afgebeeld. Dus qua vorm, als ze geen kinderen kunnen krijgen, zoals in België, is het ook diep tragisch. Dan leeft iedereen mee, hè? Dat is heel vreselijk. Dus qua vorm denk ik dat ze heel erg moeten voldoen en een soort voorbeeld zijn. Dus als ze al op die symboolwaarde zitten van het hoogste aan wat je als cultuur, als land hebt, hè, als zo'n symbool, dan zullen ze ook daarin moeten meegaan. Interessant is dan natuurlijk wel dat we veel over die vorm weten. Ze weten dat ze 3 kinderen hebben, dat weten we. Ze weten dat ze stralend met z'n 5 op de foto staan. Nou, stralend misschien niet altijd, maar goed. Ze staan met z'n 5 op die foto. Maar we weten natuurlijk heel weinig wat ze precies doen in die gezinnen. Hè? Dus
1: ja, niks.
0: Nee, dat weten we.
1: Gesloten als wat?
0: Ja, dat is heel gesloten. Maar wat we op zijn minst wel weten, dat ze het toch op een bepaalde manier, en zeker Juliana in haar tijd in de jaren 50, heel anders deed dan het gemiddelde gezin. Juliana was gewoon een werkende vrouw. Hè? Die had een eigen inkomen en niet zo gering ook. En die moest vaak op stap voor de werk. Nou, ik neem aan dat ze ook nog wel eens in de studeerkamer zal hebben gezeten voor de werk. Het was geen geringe baan die ze heeft. Beatrix nu idem dito. Dat is ook gewoon een vakvrouw. Hè? Dus die heeft gewoon een vak geleerd vanaf zeer jongs af aan. En dat oefent ze nu uit. Nou, zeker in de jaren 50 was het haast een misdrijf werkende moeders. Hè, voor je kind, spok en weet ik wat allemaal. Vertelde je wel dat vanaf 0 tot 3... je moeder als moeder toch continu bij het kind moest zijn. En dat anders het hechtingsproces fout gaat. Toen kwamen ook de theorieën op van een kind kan zich alleen echt goed hechten aan de moeder. En als dat proces niet goed verloopt, dat was een uiterst gevoelig proces, dan geeft het op latere leeftijd allerlei verminkingen en problemen. Nou, dan zou nu eigenlijk de 4 koningsdochters grote probleemkinderen moeten zijn. Hè? Beatrix, Irene, Margriet en Christine zouden. Die moeder kan toch nooit continu dat hechtingsproces in de gaten gehouden hebben van toen. Nou, kennelijk is er dan zoiets van, daar maken we ons niet druk om. Die mensen staan kennelijk letterlijk boven de wet. Ze staan dus ook al boven de wet, maar ook
1: in ieder geval boven de normenwet.
0: Ja, boven onze normen. Dus als we ze stralend op die foto maar zien en de moeder die de kind op de arm heeft enzovoort, wat Julia natuurlijk vaak had en zo, nou, dan vertrouwen we het eigenlijk wel. Dat is goed. Het feit dat ze het dan ondertussen volstrekt anders doen dan het gemiddelde gezin wat betreft het werken van de moeder, kennelijk accepteren we dat gewoon en denken we daar niet over na. En misschien wat je dus net zei, dat er niet zoveel naar buiten komt over het koninkgezin, dat ook wel heel belangrijk is. Want als er veel naar buiten zou komen, nou ja, dan zou je misschien horen dat die kinderen een keer van huis weglopen en naar een jak gaan. Nou, dat zullen ze wel niet doen met al die bewakers mee. Maar goed, dat zie ik ook niet helemaal voor. Maar dan zou je te veel al te gewone dingen horen en dan zou ze die symboolfunctie misschien weer verliezen.
1: Je moet een beetje kunnen blijven fantaseren.
0: Zoiets. En je moet daardoor ook te spannend om te fantaseren, maar dan kan je het tenminste ook fantaseren dat het een gewoon gezin is. Terwijl het geen gewoon gezin is.

0: Nou ja, we hadden het in het begin over die heel diepgaande wortels. Mensen zijn toch gehecht aan tradities, hè. Ik was heel netjes, want dat vind ik ook netjes een keer in Australië. Ik ga nooit ver, maar nou was ik echt in Australië. En daar merk je hoe men dat als iets negatiefs toch voelt. Dat gebrek aan tradities in zo'n land, hè. En hoe ze zich ophangen aan tradities. Dus ik ben daar musea in gestapt en ik hoorde daar veel meer over. Weet ik wat, koningshuizen enzovoort. Van Europa dan ze daar hadden. Dus kennelijk is diepgaande tradities van een cultuur is heel wezenlijk, toch voor mensen, hoewel je dagelijks verder niks aan doet, geeft het kennelijk een gevoel van zekerheid. En in Australië hebben ze dat niet, dus hangen ze zeg maar op aan onze tradities. Maar wij hebben dat wel, we vinden dat heel gewoon eigenlijk dat we dat hebben, heel gewoon. Maar zij zijn daar natuurlijk wel een heel belangrijk element in. We vinden het dus niet, we blijven het toch ook wel enigszins daarin koesteren. Nou, ik denk dat een heleboel Nederlanders toch ook mensen waar je het helemaal niet verwacht, hè, in keurige linkse kringen, zeg maar, en hoogopgeleid en noem maar op. Dat ze het op een bepaalde manier, als ze diep in hun hart zouden kijken, ze zullen het niet netjes zeggen, dat ze het jammer zouden vinden als het Koningshuis die symboolfunctie bij ons niet meer had, helemaal weg was.
1: De VVV in Den Haag Scheveningen organiseert ook dit seizoen weer de zogenaamde Royal Tour. Een busrit van 3 uur.

0: Uur voor 21 gulden langs een aantal paleizen en monumenten. Het motto luidt: een koninklijke excursie in een koninklijke stad.
1: Radio.
0: Een wat gezwollen typering voor een aardige rondrit. Onze verslaggever maakte met zijn moeder de rondrit mee.
2: U komt waar vandaan?
3: Enschede.
2: U bent speciaal uit Enschede gekomen voor deze tour?
3: Ja.
2: Waarom heeft u belangstelling voor eigenlijk?
3: Nou, voor het koninklijk huis, met de gebouwen.
2: Ja?
3: Ja.
2: U bent met de familie?
3: Met mijn zus.
2: Ah, met uw zus.
3: Een dagje uit.
2: Is Den Haag voor u synoniem hetzelfde als de stad van het Koninklijk Huis?
4: Nee, zeg maar dan...
3: Hoe bedoelt u?
2: Nou, is dat de stad in Nederland waar het Koninklijk Huis eigenlijk gestalte krijgt?
3: Koningin Beatrix is hier nu.
2: Ja.
3: En nou vind ik het wel leuk om alles eens helemaal goed te bekijken.
2: Hoe wist u dat dit soort koninklijke tours hier worden gehouden?
3: Van de Nederlandse spoorwegen.
2: Oh, u kunt een gecombineerde...
3: Een race is dat. Ja. Een rail tour, ik bedoel, daar zit een race met...
2: Ja.
3: Deze attractie B.
2: Ja, ja. U noemt zichzelf koningsgezind?
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Waarom precies?
3: Nee, waarom? Ja, omdat ik ook Nederlandse ben.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: En tot nu toe bevalt de tocht? U bent nou, u heeft eigenlijk nu een tocht door Den Haag gemaakt, maar nog weinig koninklijks gezien, hè?
3: Nee, maar dat komt nog. We gaan nu naar de ridderzaal. En dan, zien we dat wel weer.
2: Ja, ik heb mijn moeder meegenomen. Die woont al, even kijken... 37 jaar in Den Haag. Dus dan zou ze het wel moeten kennen. Maar daarom ga ik eens even vragen. Ik ga eens even testen of ze Den Haag nou inderdaad goed kent. Goed, lopen we dus over het Binnenhof. En naast me mijn moeder, die al 37 jaar in Den Haag woont. Dit soort koninklijke bezoekjes aan koninklijke paleizen, maar aan het Binnenhof. Hoe vaak heb je dat gedaan eigenlijk in die 37 jaar?
5: Nou, mijn pa heel vaak. Mijn pa heel vaak.
2: Hoe vaak?
5: Nou, ja. Dan was het ook altijd nog met de opening van de Staten-Generaal en zo. Ja, dat hebben we heerlijk gevonden. Dit is toch een heel bijzondere stad, Den Haag.
2: Ja?
5: Ja, dat vind ik.
2: Wat vind je er zo bijzonder aan?
5: Nou, omdat je hier de hele regering is die dat is. Dus, dat is...
2: Moet je luisteren, in Den Haag, omdat er altijd dus, of de koningin of in ieder geval prinsen gewoond hebben, zijn er veel hofleveranciers ook altijd geweest, hè? Ja. Nou, heb je zelf ook een zaak gehad in Den Haag. Heb je nou ook niet ooit gedacht van, ik zou ook hofleverancier willen zijn?
5: Nou, Krul, dat was zo'n bekende zaak hier. Nou, dat...
2: Banketbakkerij Krul.
5: En dat zat hier allemaal in die binnenstad. Dat moet je ook weer zetten. Ten slotte weer in een buitenwijk. Maar als je in zo'n binnenstad zit, ja, dan zijn die mogelijkheden er meer.
2: Die was de officiële hofleverancier van Banket en Koek en zo.
5: Krul was bekend, ja.
2: Ken je nog andere hofleveranciers?
5: Oh,
2: van andere spullen?
5: De bonnetrie, dat wij daar kochten dan. En dan heb je nog... al die verschillende zaken zijn er hier in de binnenstad. Maar wie dat precies allemaal nog waar? Ja, die beesten zijn verdwenen, hoor.
2: Ben je zelf, vind je jezelf koningsgezind? Of niet? Oranjegezind?
5: Ja, ik ben een echte oranje klant. Ik hou van het hele koningshuis.

0: De verhouding koningshuis-pers is altijd enigszins delicaat geweest. Beide hebben elkaar nodig, beide kunnen niet zonder elkaar, maar een huwelijk uit liefde is het nou niet bepaald. Meneer Van den Bergen was 20 jaar lang, van 1960 tot 1980, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst. In die functie moest hij ook de publiciteit van de Oranjes regelen.
1: Die pers wil veel meer en wil ook veel sterker doordringen in het privéleven van die vorsten, om ze dan maar eens zo te noemen. En dat is nou eenmaal niet welgevallig.
2: Nee, maar ik wil het niet hebben over het privéleven. Want ik vind wat betreft het privéleven dat er juist al heel veel aan publiciteit is rondom het Koningshuis. Maar verder informatie. Bijvoorbeeld de RVD wil absoluut niet praten. Je krijgt geen enkel gehoor als je praat over wat zal ze aan hebben. Allemaal dat soort dingen die toch met uiterlijk vertoon te maken hebben. Wat toch een deel van het vak is.
1: Daar heeft u geen ongelijk in, moet ik dan eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe dat bijvoorbeeld in Engeland gaat met de kleding van koningin Elisabeth. Praktisch ieder bezoek wat de koningin brengt en waar ze bij in het openbaar verschijnt, geeft het hof, want daar is dus wel degelijk een hof. Daar geeft men een heel patroon aan de pers van wat die koningin dus draagt. Met een tekening erbij, met de stof erbij, wie het gemaakt heeft, hoe het afgewerkt is en of het nou crêpe mousseline is of fluweel. Dat weet men doorgaans niet. Hè? Hier in Nederland ook niet.
2: Nee.
1: Hè, dat als de koningin een bontmantel droeg, dat heb ik wel meegemaakt. Dus dat dan een lieftallige journaliste dus zei, God, vertelt u nou eens, wat is dat nou voor bont?
2: Ja.
1: Nou, dat wist ik dan ook niet. En dat de koningin zei, ja, dan moeten ze maar weten hoe dat bont er, wat dat voor bont is. Maar dat ik ga niet vertellen dat ik, maar dat zei ze niet, dat het een chinchilla jas is. Het gebeurt wel bij de opening van de Staten-Generaal. Dat is dan ook de enige keer in het jaar dat dat gebeurt.
2: Ja.
1: En dat de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koningin een robe draagt. Want dat, op dat moment is het een robe.
2: Ja.
1: Een hele mooie lange jurk en met hoe dat afgewerkt is enzovoort en wat voor een hoed op ze heeft. Ze heeft altijd een talk of zoiets dergelijks.
2: Ja, een talk heet het.
1: Ja, wij kunnen.
2: Nou, ik heb ook wel eens een noodkleurige hoed gehoord.
1: Ja.
2: Door iemand die er ook duidelijk geen verstand van had. Maar toen dacht ik, dat staat dus op papier, dat kan niet.
1: Ja, dat staat dan ook op papier en ook wat de prins draagt en eventueel wat prinses Margriet dan draagt bij zo'n gelegenheid.
2: Ja.
1: En dat is dan, dat vergemakkelijkt het verslag natuurlijk van de opening van de Staten-Generaal.
2: Maar weer niet wie het gemaakt heeft, want dat gaat te ver.
1: Nee, want dat is een vorm van reclame natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Men wil dat niet.

0: Van den Bergen geeft een concreet voorbeeld van de perikelen tussen pers en koningshuis.
1: Nou, dat was een bezoek wat koningin Juliana destijds bracht aan de Deltawerken, die toen nog helemaal in opbouw waren.
0: Ja.
1: Maar ze kwam net van vakantie vandaan. Ze voer daar rond met de Piet Hein. En was dus nog in een soort blijde vakantiestemming. En bij de eerste halteplaats dat de Piet Hein aanlegde, daar stonden ze allemaal dus, de autoriteiten. Dat had ze niet zo direct verwacht. Dus ze was nou niet direct bereid om aan al die wensen die media hebben te voldoen. En ook niet aan die van de Rijksvoorlichtingsdienst dus.
0: Ja.
1: En stuurde toen een hofdame op mij af en zei, die moest dan de boodschap overbrengen van de koningin, dat de koningin die brug niet zou opgaan als die fotografen niet weg zouden gaan.
0: Ja.
1: Want ze wilden daar rustig kunnen kijken zonder daarbij door de media gestoord te worden. Dus dat was helemaal tegen de afspraak, vond ik persoonlijk. Dus daar stonden we lijnrecht, bij wijze van spreken, tegenover elkaar. En ook de belangen. Nou, de koningin, die kwam toch die brug op. En zei dus heel duidelijk toen, het gaat niet om mij. Ja, u moet mij niet fotograferen. U moet die mensen fotograferen die die brug bouwen. Die zijn op dit moment veel belangrijker dan ik. En ik zei, ja, maar juist het feit dat u naar die mensen komt kijken en daar aandacht en belangstelling voor heeft, dat maakt die foto juist zo belangrijk.
0: Ja.
1: Daarom is de koningin toen zo vriendelijk geweest om te zeggen, ik wil daar nou eens over praten met jullie.
0: Ja.
1: He, hoe ik het onderga. Ja. Hoe moeilijk het voor mij is om mij dus te concentreren als die publiciteitsmensen rond mij heen staan en ik dus sterk word afgeleid.
0: Ja.
1: Maar ik wil best meewerken, zei ze toen, want ik ben een hele goede amateur toneelspeelster. Dat doe ik in mijn vrije tijd graag.
0: Ja.
1: En ik wil dat ook wel doen bij een bezoek. Dus als u mij nou eerst mijn gang laat gaan, en dat ik mijn werk en mijn taak kan uitvoeren daar op een bepaalde plaats, dan zegt u, dat was een leuke plaat. Hè? Toen u daar en daar stond te praten met Jan, Piet of Klaas of met een ander belangrijk mens. Dus dan komt u gewoon naar me toe en zegt dus, zou u dat nog eens over willen doen? Maar zoiets kan je natuurlijk niet blijven doen. Hè? Dus dat is ook voor degene die eromheen staan, is dat een beetje zonderling natuurlijk.
0: Mensonterend, zou ik zeggen.
1: Ja. Dus ze zei toen ook, ja, ik wil dus best meewerken, dus, maar u moet ook wel inzien hoe moeilijk het voor me is, dus. En ik noemde het dus met name, dus als ik nu bij een officiële plechtigheid 's avonds voor een diner in een lange jurk gekleed ben met hoge hakken,
0: ja,
1: en ik moet een trap aflopen dan naar beneden, dan, en daar staan dan die projectoren met licht en die schijnwerpers, dan kan ik niks meer zien.
0: Ja.
1: En dan dreig ik te vallen. En dat is iets heel afschuwelijks.
0: Was daar ook onhandig in, volgens mij?
1: Ja.
0: Met de trap.
1: Natuurlijk, ik geloof dat ja, iedere vrouw dat wel heeft, natuurlijk. Op een trap in een lange jurk en op hoge hakken.
0: Afgezien van de tegenstrijdigheid van belangen die er is en die er altijd zal blijven. Weet dan over het algemeen de pers zich te gedragen, naar uw idee?
1: Nou, Dragen is natuurlijk een ander woord. Ze komen er om hun werk te doen.
2: Ja.
1: Maar het ligt er wel aan natuurlijk om bij bepaalde plechtigheden dat zij zich aanpassen aan die plechtigheid en dus ook in een behoorlijk pak zijn gekleed.
2: Ja.
1: En niet in een trui met gymnastiekschoenen. Daarmee degradeert die pers zich.
2: Ja.
1: En dat betreur ik. En daar wil ik dus echt wel nog weer eens een beroep op hen doen via deze microfoon, dat ze inzien dat ze dus respect moeten hebben voor de gebeurtenis.

0: er heersen altijd hele wonderlijke opvattingen over protocol en etiketten. En dat is er natuurlijk wel. En dat was in de tijd van de vorige eeuw, waren dat bijna rituelen, geschriften. Dus hoe men zich ten opzichte van koningen en koninginnen moest gedragen. Ja. Maar ik zal maar zeggen, dus onze koningin Wilhelmina, die toen al heel jong, op het 10e jaar, was ze al koningin.
1: Ja.
0: Dat haar vader overleden was in 1890. En ze was dus op school met enkele vriendinnetjes. En waar ze ook dan mee speelde. Maar die mochten er geen Willemientje noemen. Die moesten de mevrouw noemen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje zonderling. Ja. Als je dat in deze tijd projecteert. En dat heeft onze koningin Juliana ook nooit gedaan. Die heeft dus ooit een missieve uitgegeven dus aan het hof. Dus dat iedereen, vanaf de grootmeester tot het hof, tot het keukenpersoneel en de lakeien, dus de prinsessen allemaal bij hun naam moesten noemen. Tot ze dus, dus Trix was het gewoon. Dat kon dus een lakei kon dat ook zeggen. Dus hè, Trix, dat moet je nou niet doen. Of dit of dat. Maar ze noemden ze gewoon bij de naam.
1: Ja, ja.
0: En dus vroeger was het de gewoonte, dat is aan het Engelse hof nog de gewoonte, dat dames die aan de koningin worden voorgesteld, dat die een reverence maken. Dus een diepe kniebuiging. Dus in het Duits zeggen ze dan een knieks maken. En dat heeft Juliana onmiddellijk afgeschaft bij de aanvaarding van het koningschap.
1: Ja.
0: Dat vond ze allemaal dwaas, dat mensen voor haar zouden buigen.
1: Ja.
0: En zo zijn er een heleboel dingen veranderd. En het is in de loop van haar regering is het steeds democratischer geworden. Dus heel veel eenvoudiger geworden.
1: En u zegt het bijna bedenkelijk, zie ik.
0: Nou, omdat het wel degelijk ook zijn goede kanten had. He? Dus dat je weet, als je in aanraking komt met die koningin, hoe je dan moet gedragen. He, nu kun je wel zeggen, je hoeft niet altijd majesteit te zeggen. Je kan ook mevrouw zeggen. Maar ik vind, als je nou eenmaal dat woord in je dictionaire hebt staan van majesteit, en er is er maar één van in dit land, waarom zou je die koningin dan geen majesteit noemen, maar er afzwakken tot een gewone mevrouw?
1: Ja.
0: En die nonsens van als je op het paleis ontmoet zou hebben in een vertrek, dat je dan achteruit lopen naar de deur moest. He, zo was dat.
1: Dat vind ik gevaarlijk ook.
0: Dat was zeker gevaarlijk en maakte de mensen vreselijk onzeker. Want zouden ze wel bij die deur terechtkomen natuurlijk, zouden ze geen tafeltje omgooien.
1: Met een
0: minkvaas erop.
2: We kunnen in deze uitzending niet om een opvallende protocolaire kwestie heen. De hoeden, de jassen, de tassen, de kleding van ons koninklijk huis. Wie de koningin kleedt, dat is volgens meneer Van den Bergen staatsgeheim. Top secret. Misschien maar goed ook. De bekende couturier Frank Govers.
3: Ik vind het jammer. Ik heb enorm respect en bewondering voor haar op de eerste plaats. Maar haar kledingkeuze vind ik soms verkeerd. Geklatscht, genaisters achter. Dus heeft niets met haute couture te maken. En het getuigt jammer genoeg niet van een eigen kijk, een eigen visie.
1: Hm.
3: Een eigen gevoel van zo wil ik eruit zien. Het is soms als ze met de ogen dicht iets aan, door iemand iets aan laat trekken en zo op pad gaat.
1: Ja.
3: Het is ook altijd zo'n ratje toe bij elkaar. Een jurk die niet bij een jas past, een andere tas, nog een ander gesigneerd schoentje eronder. En ze staat voortdurend op de lijst van de slechtst geklede vrouw van de wereld.
1: Ja.
3: En ik vind, zeker met zo'n belangrijke functie die ze heeft, dat ze gewoon daar toch meer aandacht aan zou moeten geven. En ze hebben de belangrijkste juwelencollectie van de wereld. En de keuze van haar juwelendrager is ook zo ontzettend slecht en onderdacht en toevallig en nooit goed uitgebouwd. Een smaragdencollier met een schitterende jadekleurige jurk erbij, of een amethystenbeweging. Het is altijd zo toevallig ook nog een kettingje erbij. Het is nooit duidelijk in kleur. Er zijn bijvoorbeeld een set robijnen wat Juliana droeg bij de kroning. Dat is zo'n fantastische set. Ik zie het nooit op de eerste plaats. Maar om daar een rode mousseline jurk bij te maken zou natuurlijk een trouvaille zijn en zou enorm helpen, de Nederlandse mode, om dat ook dat mensen erover praten. Zoals Lady Diana bijvoorbeeld. Dat is weer het andere uiterste, vind ik helaas. Ik geloof, ik hoop of ik denk dat ze gewoon een slechte keuze heeft, een slechte smaak. Ja. En ik lijkt me voor haar kinderen en voor haar man ook zo vervelend om steeds diezelfde gezichten te zien met diezelfde hairdo. De hele, hele jeugd van die kinderen is toch zo'n dominant gezicht moet het zijn, om steeds diezelfde vrouwen moedig gezicht te zien zonder enige emotie, zou ik bijna zeggen. Kleren die doen iets voor haar. Zo laatst in Parijs die afschuwelijke Persiane of Bruidsmans jas. Met zo'n heel klein frummel feestmutsje
4: erbij.
3: Ja,
4: tijden zijn wel veranderd. En we gaan langzamerhand deze opname uit 1986 verlaten. De eerste aflevering van Oranje Boven. Een serie gemaakt in 1986 door de VPRO. Het spoor terug. En het is allemaal ook te beluisteren. Gelukkig op de site van de VPRO. Die hebben nog behoorlijk veel van hun opnamen liggen, zeg maar, voor u in bereik. We zijn er weer bijna uit. Er is, ik ga u danken voor het luisteren naar dit programma. En volgende week, volgende maand, sorry, dan ben ik er weer. Vierde week van de maand. En dan gaan we gewoon lekker verder met deze serie Oranje Boven. En dan gaan we echt de geschiedenis in. Nou, ik wens u nog een hele mooie zondag toe. Hierna krijgt u de Golden Oldies Revival, gepresenteerd door Tom Bos. En daarna is het weer tijd voor de sport. Blijf lekker luisteren dus naar Gouwestad Radio op de zondagmiddag. En zoals gezegd, volgende week dan ben ik er weer. Volgende week, tot dan, volgende maand. Tot dan, tot horens.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is voor consumenten te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor allerlei producten geldt. Bij vliegtickets kan het gebeuren dat voor hetzelfde ticket 30 tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. Sommige prijzen kunnen 40% hoger liggen dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden en lang bezig zijn met prijzen vergelijken. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen. Nu is abortus strafbaar op enkele uitzonderingen na. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Hulpdiensten delen warmtedekens uit. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt.
1: Ja, je weet het nooit. Ik denk, als ze daarachter wat twijfelen, ze geven ons iets meer tijd, dan is het zeker mogelijk. Maar ja, uiteindelijk komen ze terug en scheelt het eigenlijk nog niet veel. Maar ja, toen moest ik wel gokken.
0: De titel ging naar de Amerikaan McNulty, die solo over de streep kwam. Het weer, in het noordwesten en westen veel bewolking met af en toe een bui. Aan zee kan veel regen vallen, dan wordt het 18 tot 20 graden. In het binnenland geregeld zon, daar stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 20 minuten op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Afrit Brielen en de Suurhofbrug. 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn voorlopig nog steeds dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Terbrechtseplein 11 kilometer file. En de vertraging van ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buis. En deze keer is onze gast in de studio een zeer actieve vrijwilliger in Gouda en ook in de Goudse kerken, Mart van den Kamp. Welkom, Mart.
2: Dankjewel.
0: Ja, welkom. We lazen op jouw Gouda Bruistpagina dat je als vrijwilliger actief bent in de kerk, bij de GGZ, als LHBTIQA+ belangenvertegenwoordiger. Daar zal ik nog een paar keer over blijven vallen, vrees ik.
2: Heel
0: bij
2: goed.
0: Inclusief Gouda, bij klimaat- en natuurbeschermingsactiviteiten en acties. En daarnaast kunnen mensen je ook zien rondrennen in de stad, want je bent een fervent hardloper. En je hebt ook nog verstand van patenten en octrooien. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Jammer.
0: Maar genoeg om over te praten in ieder geval. Welkom.
1: Ja, en je bent ondanks je grijze haren nogal kleurrijk. Mm-hmm. En dat leek ons ook een mooi thema voor deze uitzending. En dat komt terug in de muziek en in de gedichtkeuze. En we gaan straks horen of Paul Abels het ook bij zijn column betrokken heeft.
0: Ja, dat is altijd een verrassing. Maar nu eerst muziek. Bij het thema kleurrijk dacht ik gelijk aan True Colors van Cyndi Lauper. We hoeven geen maskers te dragen, maar je mag je eigen kleuren en eigenaardigheden laten zien.

0: Dat was True Colors van Cyndi Lauper. En ik hoorde dat het ook een soort lijflied nu is van de regenboogbeweging.
1: Ja, niet nu, maar echt al decennia lang is dit het lijflied van de queer community.
0: Okay,
1: of een
0: mooi.
1: Van de lijfliederen. Ja, heel bekend.
0: Ja. Ja. Nou, dat was dus Mart. Welkom, Mart. De eerste vraag die we altijd aan onze gasten stellen is of ze zich kunnen voorstellen. En ook aangeven wat je met Gouda en de Goudse Kerken hebt. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, jullie hebben natuurlijk al heel veel verteld in de introductie. Ik ben gemeentelid van de Sint-Janskerk, een protestantse gemeente in Gouda. Verder kun je me vinden in heel veel kerken, want ik hou ervan om ook bij andere kerkdiensten wel eens aanwezig te zijn. Ik ben geen geboren Goudenaar, maar intussen meer dan 25 jaar wonen wij, ons gezin, in Gouda. Dus ik voel
0: dat
1: me hier echt goed thuis. Ja.
0: Ja, inderdaad.
2: En jij doet ook heel veel vrijwilligerswerk dus, die rondom die kerken? Tenminste, of ja. Ja, je doet veel vrijwilligerswerk.
1: Ja, klopt. In de Sint-Jan heb ik denk ik een jaar of 20 jeugdwerk gedaan. In allerlei functies. Maar het beperkt zich niet tot de Sint-Jan. Ik ben onder andere ook vrijwilliger bij wat we zijn gaan noemen rivierduinvieringen. Dat zijn vieringen voor mensen met behoefte aan een wat kleinschaligere, rustigere dienst. Een prikkelarme dienst. Het is begonnen binnen een GGZ-instelling. Maar we zitten nu niet meer in een GGZ-instelling. En die voorziet ook in een behoefte. En dat is dat wordt georganiseerd door een interkerkelijke commissie, waar ik dus vrijwilliger bij ben.
0: Ja, ja. We gaan dat straks bij de mededelingen ook nog zeggen.
2: Ja. Ja. Ja, want de rode draad in jouw vrijwilligerswerk, als ik het zo mag zeggen, is toch wel een beetje dat je opkomt, ja, inclusie, dat is natuurlijk een breed begrip, maar dat je opkomt voor mensen die een beetje buiten de boot dreigen te vallen of zich ergens niet helemaal thuis voelen, maar daar wel zich thuis zouden moeten voelen.
1: Ja,
2: klopt dat, die constatering?
1: Dat klopt wel. En het heeft mee te maken met situaties die ik tegen ben gekomen. Dus het is niet iets wat een programma is vanaf mijn jonge jaren bijvoorbeeld. Maar heel vaak heeft het te maken met dingen die in de gezinssfeer gebeurden. Ook het werk binnen de GGZ, dus dat ik daar vrijwilliger ben geworden. Dat heeft te maken met het gezin waar ik uitkom. En dat ik vrijwilliger ben geworden binnen de regenboogbeweging. Dat heeft te maken met de situatie in ons eigen gezin.
0: Ja, en heeft je geloof daar ook wat mee te maken dat je zoveel doet?
1: Ja, dat weet ik niet. Of, ja, hoe zien de mensen in elkaar? Voor mij heeft het wel heel erg met mijn geloof te maken. Ja, dus dat je uit je geloof kijkt naar de mensen om je heen, naar de wereld. En dat je daarin behoeften en noden ziet waarvan je denkt van, oh, misschien kan ik daar wel een bijdrage aan leveren.
0: Ja, en dat doe je dan ook. Ja. En ook natuur, daar doe je ook wat mee, hoorde ik.
1: Ja, maar dat is misschien een hobby. Ja, nee, ik bedoel, wie is niet met het klimaat begaan in
0: ja,
1: deze tijd?
0: Waar.
1: Dus dat vind ik wel belangrijk. Maar natuur vind ik ook belangrijk, omdat je dat gewoon kunt doen met je handen en voeten. Dus dat ik betrokken ben bijvoorbeeld bij Christelijke Natuurbeschermingsvereniging. Of hoe heet zoiets?
0: Is dat Arosja? Oh,
1: ja.
0: Die zijn hier ook wel eens geweest.
1: Ja, ja, dat is ook omdat je dan samen dingen kunt doen. Dus ja, ik vind het ook fijn om hands-on dingen te doen.
0: Ja.
2: Maar die had ook natuurlijk vrijwilliger bij de atletiekvereniging kunnen worden. Maar daar heb je niet voor. Of misschien ben je dat ook wel.
1: Nee. Ja, daar heb ik dus voor gekozen om dat niet te doen.
2: Je hebt echt wel duidelijk een
1: niet alles past erin. Ook dat jeukt soms, okay. Soms wel. Maar ook mijn tijd is beperkt.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt wel duidelijk gekozen voor bepaalde groepen waar je uit jouw levensverhaal eigenlijk je voor inzetten.
1: Ja, en de dingen die lopen dan ook zo. Hè? Dus dingen komen op je pad en dan denk je van daar kan ik misschien iets doen. Echt, ook met dat misschien. Dus dat je ergens ook in groeit. Je start ergens mee in, voor je het weet, ben je bijvoorbeeld voorzitter van de Regenboogalliantie.
0: Ja, zo breiden de dingen zich uit.
1: Ja.
0: Ja. En je bent ook dus betrokken bij die vieringen, rivierduinvieringen.
1: Ja.
0: Ja, daar zei je net eigenlijk al wat over. Maar er komt ook nog een andere viering aan. Die is 1 keer per jaar, begreep ik.
1: Dat klopt.
0: Een regenboogviering, een ecumenische regenboogviering. Hoe ben je daarbij betrokken?
1: In 2018 was Gouda roze stad van Nederland. En op een dag, een zaterdag in juni, is er dan een groot gebeuren, een groot feest in die stad. En toen dus in Gouda, 23 juni 2018.
0: Ik weet het nog precies.
2: Ja, ik weet het ook nog.
1: Ik probeer dat te vermijden, maar ja. Oh ja, jij weet het nog. Ja, nou, dan weten we het met elkaar nog precies. Heel veel mensen weten dat nog precies. En misschien ook wel speciaal vanwege die viering die toen gehouden werd. Op die zaterdag in juni in 2018.
0: Ja, begon het mee, hè?
1: Daar begon de dag mee. Ik vond dat heel bijzonder. Ik wist dat niet vanuit mijn eigen biografie. Dat was wel heel bijzonder. We waren met honderden mensen in de Sint-Jan. Een grote diversiteit. Ook een grote diversiteit aan voorgangers uit allerlei kerken in Gouda. Op een plek die ook heel betekenisvol is voor Gouda. De Sint-Janskerk is toch in de ogen van veel mensen de kerk voor Gouda. De stad.
0: Ja.
1: Ja, dat was een indrukwekkende viering waarin heel veel mensen uit de stad en van buiten de stad bij elkaar kwamen. En ook elkaar voor het eerst rondom dit thema op deze intensieve manier ontmoeten. En dat heeft heel veel betekend voor iedereen die daarbij was. Het was ook heel emotioneel, ook heel inhoudelijk. En het heeft heel veel betekend in Gouda ook. Omdat mensen zagen van, oh, dat regenbooggebeuren, dat is veel meer dan wat wij kennen uit Amsterdam. De beelden van de boterparade. Maar het is iets gewoons. Iets wat aansluit bij de ervaringen die wij hebben. Maar ook wel weer heel bijzonder. Omdat we het op deze manier nooit gezien hebben. Dus het is ook een soort van openbaring geweest voor mensen dat bijvoorbeeld kerk en geloof en LGBTIQA+ heel goed samen kunnen gaan.
0: Ja, want er waren ook volgens mij heel veel mensen toen die helemaal niet gelovig of niet meer gelovig waren. En die merkten dus dat je in de kerk toch wel welkom bent.
1: Ja.
0: Dat was ook best bijzonder.
1: Ja. En niet zomaar welkom, maar echt welkom vanuit de kern van het geloof en van het evangelie, zeg ik.
0: Ja, want God heeft iedereen goed gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, dat kwam toen ook heel erg aan de orde.
1: Ja.
0: Ja.
2: En die viering, de regenboogviering is daar als het ware uit voortgevloeid.
1: Oh ja, dat klopt.
0: Oh ja.
1: Terug, ja. Nou, dat was zo mooi, die viering toen in 2018. Toen hebben we gezegd dat gaan we elk jaar proberen te herhalen. Rondom Coming Out Dag, 11 oktober is dat. Dan zoeken we een kerk uit die gastgemeente wil zijn, gastkerk voor die viering. En Marjan, jij zei net, het is een ecumenische kerkdienst. Dat is het niet. Het is een dienst vanuit de eigenheid van de gemeente die dienst organiseert. En zij organiseren die dienst dus ook zelf. Het is niet zo dat mensen van buiten komen of wij van de Regenboogalliantie van buiten naar binnen komen en zeggen van dit is ons programma en mogen we dat doen bij jullie in de kerk. Nee, het is een dienst die 's ochtends is om 10 uur, een gewone gemeentedienst waar iedereen bij welkom is en vanwege het thema ook extra welkom is om erbij te zijn. Ook als je soms een drempel ervaart om naar de kerk te gaan. Vanwege bijvoorbeeld je seksuele gerichtheid of je genderidentiteit, je zoektocht daarin.
0: Ja. Maar het wordt ook het is ook vanuit de Raad van Kerken, toch?
1: De regenboogviering in 2018 was vanuit de Raad van Kerken. Maar deze diensten die zijn vanuit de eigen gemeente. De Raad van Kerken in Gouda is er gelukkig wel heel erg dicht tegen aan hoe moet dat nou zeggen?
0: Heel bij betrokken.
1: Heel erg bij betrokken.
0: Ja, want die vragen ook kerken vaak of ze willen doen.
1: Dat klopt. Dus vanuit de Regenboogalliantie vragen we aan de Raad van Kerken van welke kerk binnen Gouda wil dit jaar de regenboogdienst organiseren.
0: Okay.
1: En dan staat er altijd iemand op. En dat is heel mooi. En die formule hebben we ook expres zo gezocht. En dat is natuurlijk ook geworteld in 2018. Want toen was de Raad van Kerken, Gouda, was degene of het orgaan waaronder die geloofsviering viel.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Ja, zo zit dat in elkaar.
2: Ja. Dus, ja. We gaan nu eerst even naar muziek luisteren. Jij hebt twee muzieknummers uitgezocht. Het eerste wat we laten horen is Hey Jesus van Trey Pearson. Kun je toelichten waarom je dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, het nummer is van Trey Pearson en Semler.
2: En Semler, ja.
1: Semler, ja, twee artiesten, twee queer artiesten. Het is een lied wat gaat over iemand die uit de kast komt en christelijk is en dan zich afvraagt van ben ik dan ook welkom bij God en bij Gods mensen in de kerk. Het is een heel aangrijpend lied. Het is eigenlijk een schreeuw naar God van mag ik er zijn bij u? Bij jou, bij jullie.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: Nee, het mag toch niet.
1: Ja, Mart, we gaan verder met ons interview. Na dit indrukwekkende nummer. De hele regenboogviering en het onderwerp waar we het vandaag ook over hebben, inclusie, op een bepaalde manier raakt aan thema's waar kerkgangers en kerken het onderling ook vaak niet over eens zijn. Of waar discussie over is. Hoe ga jij daarmee om? Ik bedoel, zo'n regenboogviering gebeurt niet in elke kerk in Gouda. Maar hoe zou je dat willen, zeg maar? Nou, kortom, hoe ga je met de verschillen om?
0: Nou, daar zou ik misschien wel twee dingen over willen zeggen. Nee, dat zou ik niet willen. Je hoeft niet in elke kerk zo'n regenboogviering te hebben. Ook niet elke school in Gouda hoeft op Paarse Vrijdag, dat is 9 oktober dit jaar, een regenboogvlag uit te hangen. Maar het gaat erover dat je wel het gesprek hebt. Dus het gaat niet om het normaliseren van LHBTIQA+. Maar het gaat over het normaliseren van het gesprek over LHBTIQA+. Dus het is niet vanuit een bepaalde inhoudelijke doelstelling in die zin van dat iedereen er hetzelfde over zou moeten denken. Maar het gaat erover dat we het belangrijk vinden dat mensen erover praten. En niet omdat het over een probleem of een thema zou gaan, maar omdat het over mensen gaat. Dus op die manier. En dan gaan kerken daar heel verschillend mee om. Net zoals de hele samenleving er verschillend mee omgaat. En dat is goed, dat hoort bij een samenleving. Diversiteit, inclusie en diversiteit gaan samen. En daar zit dus ook wel de uitdaging. Want sommige mensen denken of zijn bang dat ze een bepaalde mening zouden moeten hebben. Of dat die opgedrukt wordt. Dat iets gepromoot zou worden. Nee, wij promoten niet bepaalde standpunten. Dat doen we dus niet. Wij promoten dat mensen erover praten. En niet, ook niet promoten. Dat klinkt een beetje alsof je iets doordrukt. We denken dat diep van binnen iedereen het belangrijk vindt dat iedereen gezien wordt op de plek waar diegene is. En dat is ook in kerken, net zoals op scholen en op sportverenigingen.
2: Nou ja, en niet net doen of het niet bestaat.
0: Nee, ja, want het bestaat overal.
2: Ja.
0: De percentages die spreken voor zichzelf dat het niet zichtbaar is, dat is vaak wel een probleem. Want als het niet zichtbaar is, ja, dan is het toch heel moeilijk om een gesprek te beginnen. Maar hoe
1: bedoel je zichtbaar is? Dat er een groep is in een kerk die zich...
0: In elke kerk zul je mensen hebben die homoseksueel zijn, die biseksueel zijn, die transgender zijn. Maar mensen zullen zich niet altijd laten zien omdat het voor hen een onveilige omgeving is als er niet over gepraat wordt. En soms zijn ze natuurlijk ook dan niet meer of veel minder aanwezig dan je zou verwachten, omdat ze weggegaan zijn. Ja. Ook dat lied van Trey Pierce ging daarover.
1: Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, het is niet jullie doel of jouw doel dat in iedere gemeente, in kerkelijke gemeente in Gouda, relaties ingezegend kunnen worden, zeg maar. Of dat,
0: nee.
1: Je zegt van
0: maatwerk,
1: een soort van.
0: Ja, zeker niet. Ja.
1: Of dat inderdaad iedere school een regenboogvlag ophangt op Paarse Vrijdag.
0: Nee, dat regenboogvlag is niet het begin van inclusie. Een regenboogvlag is misschien, zou je kunnen zeggen, het eindpunt van inclusie. Dat is een beetje dat is een middel die je inzet, maar een regenboogvlag, als je alleen maar een regenboogvlag ophangt, dan zou dat zomaar een vlag bij modderschuit kunnen zijn. Ja. Het gaat over de inhoud en het is een uitdrukking van de dingen waar je mee bezig bent.
1: Ja. Duidelijk. En je hebt soms wel heel uitgesproken mening over dingen. Tenminste, je bent altijd wel heel inclusief naar allerlei meningen. Maar jij hebt ook wel een duidelijk standpunt. Maar botst dat wel eens? Heb je wel eens dat je denkt, oei, je bent anders over dingen gaan denken, denk ik ook, over dit onderwerp. levert dat wel eens gedoe op, zeg maar?
0: Ja, dat doet het zeker wel. Omdat je ook altijd te maken hebt met machtssystemen in een samenleving. Ik ben, ik zou niet zeggen, ik ben maar een simpele vrijwilliger. Maar er gebeuren natuurlijk allerlei dingen vanuit de leiding van organisaties bijvoorbeeld. En dat kunnen zowel kerken als scholen, als sportclubs zijn of van de gemeente. Waar je dan wel om je positie moet vechten om iets op de agenda te krijgen. Ik zie het meer als een uitdaging. En soms kan het ook wel frustreren. Dat is all in the game. En LGBTIQA+ acceptatie is niet met een vingerknip te doen. Dat is een kwestie van jaren.
2: Ja, moet groeien. Ja. En elkaar leren kennen. Ja. Dat is ook belangrijk, denk ik. Ja. Hey, en niet alle kerken hoeven dus in te zegenen, dat soort dingen. Maar... hoe weten mensen nu in welke kerken ze wel echt welkom zijn en echt gelijkwaardig zijn? Ook bijvoorbeeld in het ambt en inzegenen.
0: Eén middel wat bestaat is de zogenaamde wijde kerkkaart. Wijde Kerk is een landelijke organisatie, LGBTIQA+ organisatie met betrokkenen.
2: En is dat van dat het wijd is of van wij?
0: Allebei. Het is een wijde kerk. Er is veel ruimte voor iedereen in de kerk, maar het is ook wij de kerk.
2: Oh,
0: wij zijn ook, ook de kerk. Dus het heeft die dubbele betekenis.
2: Ja, daar is over nagedacht.
0: Wijdekerk.nl. Ga daar naartoe en daar is een kaart en daar kun je zien van een aantal gemeenten van wat hun standpunt is over LGBTIQA+. En dat kan ook wel weer heel divers zijn. Bijvoorbeeld de Oostpoort gemeente, die staat op die kaart. Maar dan staat er bij die kaart ook bij dat zij in deze gemeente geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht inzegenen.
2: Oh ja.
0: Ik zeg ook altijd zelf tegen kerken van ja, hoe jouw beleid er ook uitziet of waar je ook zit in het proces hierover, zet er altijd iets over op je website. Al is het maar bijvoorbeeld dat je weet dat het een gevoelig onderwerp is, dat het een zoektocht is voor mensen, en zet er dan een naam bij van iemand met wie je contact kunt opnemen. Stel dat jij in Gouda komt wonen en je zoekt een kerk en je komt uit een bepaalde traditie vandaan en je wilt weten van die kerk waar ik nou naartoe ga, hoe denken die erover? Dan zet dat op je website met een contactadres erbij en dan kunnen mensen gewoon en naar vragen. En dat geeft al openheid zonder dat je op zijn website helemaal zegt wat jouw beleid nou helemaal is. Ja, want dat is... Ja, sommige gemeenten hebben geen beleid of die hebben wel beleid, maar vinden dat zo belangrijk en zo kwetsbaar dat ze de pastorale kant daarvan willen beschermen door niet zomaar allerlei uitspraken te doen, omdat ze ook weten dat bijvoorbeeld pijnlijk zou kunnen zijn voor sommige mensen.
2: Ja, voor een deel van hun eigen gemeente.
0: Ja.
2: Ja, ja, mooi dat bestaat.
0: Ja.
2: Ja.
1: En jij spreekt veel met mensen die zich niet gehoord voelen of niet gezien worden soms, van, denk ik. En wat hoor je dan het meeste terug in die gesprekken? Kan je daar, zie je daar vooruitgang in, zeg maar, inclusief Gouda?
0: Op bepaalde punten zeker wel. Dus doordat de zichtbaarheid toegenomen is in Gouda, is het ook bespreekbaarder geworden. Zien mensen ook dat het een gewoon onderwerp is waar je met elkaar over kunt spreken. En dat mensen elkaar over en weer niet verketteren of uit zijn op het overhalen van mensen voor hun eigen standpunt. Maar dat gewoon binnen de gemeenschap die Gouda is vormgeven. Tegelijkertijd zijn er ook wel tendensen die negatief zijn. Deze afgelopen dagen was er een rapport waarover ook op de NOS-site bericht werd dat LGBTIQA+ acceptatie onder jongeren echt met tientallen procenten is afgenomen in de laatste 5 jaar. Dat is landelijk. Het valt een beetje moeilijk te vertalen naar Gouda. Ja, maar ook die verhalen horen wij wel vanuit scholen. Dat aandacht geven aan Paarse Vrijdag 5 jaar geleden makkelijker was dan op dit moment door de manosfeer, En ook door lelijke taal die door politici gebruikt werd. Bijvoorbeeld over transgender personen in de Tweede Kamer worden er echt door bepaalde partijen heel lelijke dingen over gezegd. En dat normaliseert...

0: trots op bent. Van dat het toch... ja, echt, die echt verschil maken voor mensen.
1: Ja, dat zijn bijvoorbeeld de contacten met sportverenigingen, met kerken. Echt ook met kerken. Van dat elke kerk wel begrijpt van het is belangrijk. Hoe ingewikkeld ze het soms ook kunnen vinden. Contacten met scholen. De gemeente Gouda is een regenbooggemeente binnen het programma van de overheid. En daar worden ook hele belangrijke stappen in gezet. En dat wordt dus ook gedragen door wat we doen door de gemeenteraad. Door de breedte van de gemeenteraad. Ja, ja. Ook de huidige gemeenteraad.
2: Mooi.
0: Ja mooi.
2: Fijn.
0: Ja, we zijn aan het eind gekomen.
2: Ja, heel erg bedankt voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan.
2: En we weten er allemaal weer meer van. Ja. En had je nog een muzieknummer uitgekozen? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat nummer heet Liefdevol en Onverwacht. Het is van Marcel en Lydia Zimmer. Ik wilde het zelf ook positief eindigen, want hij valt Trey Pearson, dat was toch een zwaar nummer. Maar dit nummer gaat over een christelijk echtpaar die kinderen hebben, die queer zijn en die met hun kinderen mee oplopen en daarin zelf ontdekkingen doen die zij typeren als liefdevol en onverwacht.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel.
0: En we gaan er naar luisteren.
1: Kermis of kerkmis. Deze week draaien de kermisattracties weer volop rond het middeleeuwse Goudse stadhuis. Tegenwoordig worden de bezoekers verblind door kleurige verlichting en verdoofd door lawaai. Dat was vroeger natuurlijk anders. Maar al eeuwen is de kermis een bron van vermaak voor jong en oud. Kermis stamt van oorsprong af van het woord kerkmis. Dat was een jaarmarkt die vaak verbonden was met de wijdingsdag van de parochiekerk. In Gouda werd de Sint-Jansdag 24 juni altijd groots gevierd met een markt. Maar het echte vermaak vond plaats op zogeheten Goud.

0: kermis rond de eerste zondag van Sint-Jans onthoofding. Dat was rond 1 september. Uiteindelijk kreeg de Goudse kermis een vaste plek op de kalender en werd het de laatste week van september. Hoewel het woord kermis dus een kerkelijke oorsprong heeft, hebben de kerken altijd een ambivalente houding aangenomen tegenover dit evenement. Al de katholieke geestelijkheid had grote moeite met de uitspattingen die er onlosmakelijk mee verbonden waren. Drankzucht was daarbij niet de enige ergernis. Ook de losse omgang tussen de seksen baarde zorgen, want het was door de eeuwen heen een zeldzame gelegenheid voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten in een losse sfeer. De gereformeerden die vanaf de 17e eeuw de dienst uitmaakten in Gouda hadden vergelijkbare bezwaren. Bij hen stuitte het aanwakkeren van de goklust op bezwaren, omdat daarmee de voorzienigheid Gods op de proef werd gesteld. Zeker het bevindelijk calvinistische kamp had grote moeite met werelds vermaak, dat volgens haar louter voortkwam uit ijdelheid. Hun stroming van de zogeheten nadere reformatie deed er dan ook alles aan om de overheid aan te sporen dit volkse vermaak te verbieden. Een vroege uiting hiervan was een donderpreek die een nieuwe dominee, Dirk Johan Metzke, op zondag 24 juli 1768 hield in de Sint-Janskerk. Hij richtte zich daarbij vooral tegen het stadsbestuur, omdat die de spullen hadden toegelaten op de kermis. Hij stoorde zich aan alle vormen van vermaak, maar blijkbaar het meest aan toneelspel. Ongetwijfeld ging het hem om bespotting van gezagsdragers, mannen in vrouwenkleren en vloeken. De burgemeesters voelden zich door de dominee zeer in hun hemd gezet. In de herenbanken moesten ze hem zwijgend toehoren, maar eenmaal op het stadhuis werd ongemeen hard teruggeslagen. Het traktement, dus het salaris van dominee Metzke, werd voor onbepaalde tijd ingetrokken. Niet iedereen in de Goudse magistraat- en kerkraadskamer was het daarmee eens. De kermispreek van Metzke werd daarmee de aanzet tot een slepend politiek conflict. Hij bleek niet alleen een gereformeerde scherpslijper, maar ontpopte zich ook tot een felle aanhanger van de Oranjes. Hun tegenstrevers, de patriotten, waren sterk vertegenwoordigd in de stad en de kerkenraad. Zij bleven zich verzetten tegen hervatting van de salarisbetaling aan Metzke. Met de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejan van Wellesluis in 1787 werden de bakers verzet. Zij riep haar broer, de koning van Pruisen, te hulp. Toen die met een leger Holland naderde, vluchtten ook uit Gouda diverse patriotten naar Frankrijk. De verlaten huizen werden geplunderd en vernield. Het verhaal gaat dat dominee Metzke voorop ging in het aanwijzen van de te vernielen huizen. De ironie wil echter dat per abuis ook de ruiten van zijn eigen huis werden ingegooid. Hoe Metzke werd gehaat door zijn tegenstanders bleek mij onlangs toen ik van Betty Bik, zus van Weiler huisarts Bik, een briefje met een spotdicht op de gehate dominee onder ogen kreeg. Zij vond het in een editie van de stadsgeschiedenis van Walvis uit 1713. Het was geschreven als een bijschrift bij een portret van hem. Dat is Jan Dirk, op wiens verbleekt gelaat de muit en plunderzicht als het waar geschilderd staat, zo dichtte de dichter. De pest voor Gouda's kerk, een ravodist in preken, een Judas afgericht in Farizeese streken. De dichter sluit af met de vaststelling dat zo iemand als Metzke met recht een plek verdiende onder de vrijheidskoets in kerkglas van Tergouw. Hij doelt daarbij op glas 1 in de Sint-Janskerk. De tiran ligt op de grond en wordt verpletterd door het wiel van een kar, waarop de vrijheid van geweten zit. Hij, die de Gouwenaars de kermispret wilde ontzeggen, wordt in het gedicht dus neergezet als een tiran, die zijn wil ook aan anderen wil opleggen. Moraal van het verhaal, wie aan volksvermaak komt, wacht ook de toorn des volks.
1: Hey Molly, it's me, I'm in Nashville, I'm on my way to Dollywood, busy as you are. Can't get enough stuff to do, can we? But anyway, I'm excited about singing with you. So I'm just going to turn my CD player on with you singing. I'm going to put this on a cassette, sing along with it. Then I'll run you off a CD later. Oh, I'm so high tech. I got a flip phone, too. But anyhow, see what you think. And here I go.
2: Come on.

0: little scrambled when I'm singing it with you, because I can do a little better. At least I may not get it all the way through, because I'm not sure of the structure without you. But I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dit was een lied dat heel goed past bij ons thema kleurrijk. U hoorde Rainbowland van de onlangs overleden Dolly Parton. Ze zingt het samen met haar petekind Miley Cyrus. De kern is eigenlijk, stel je een wereld voor waarin mensen elkaar accepteren, verschillen niet veroordelen en samen proberen de wereld beter te maken. Een Rainbowland.
2: Ja, prachtig. En ongekend wat een talent Dolly Parton was. Maar in het begin hoor je een soort... Wat hoor je nou in het begin en aan het eind?
1: Ja, het is een soort voicemail van Dolly aan Miley, waarin ze zegt dat ze druk heeft, maar wel graag met Miley een liedje wil opnemen.
2: Oh, okay. Ja, het ging iets te snel voor me, maar het was een leuk, swingend nummer. Dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken, los van de vieringen?
1: Nou, heel wat hoor. Maandag 28 september is er in de Westerkerk een lezing Goed voor de Geest, met een uitroepteken en een vraagteken, door dokter Hanneke Schaapman. De Westerkerk is eerste Potgietersstraat 37 en begint om 8 uur 's avonds. Inloop met koffie vanaf 7:30. Toegang vrij, aanmelden hoeft niet. Vrijdag 2 oktober is er van 2 tot 9 uur een Crea-markt in de Veste. Kunst en vakmanschap zijn daar te koop. De opbrengst is voor de verduurzaming van de Veste. Zondagmiddag 4 oktober is er in de Heilige Jozefkerk aan het Aalbesjeplein een Franciscusviering met dierenzegening. Het is een gezamenlijke viering van de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerk. Aan het eind van de viering kan iedereen met zijn huisdier naar voren komen voor een zegen. Uiterlijk 2:50 verzamelen.
2: Oh, dat wordt wel gezellig.
1: Ja, lijkt me heel bijzonder.
2: Ik weet niet of ze iets eisen hebben gesteld rondom de dieren. Dat we niet met hun koe komen.
1: Maar goed. Nee, niet zo, ik heb nog wat. Ook zondag 4 oktober is er een viering van het Ecumenisch Initiatief. Het thema is loslaten. En dat is naar aanleiding van het leven van Franciscus van Assisi. Heel toepasselijk op Dierendag. Ja. Aanvang 16:30, ingebouw de Berk, Krugela 79.
2: Ja, en dan komen we bij een paar activiteiten waar Mart van der Kamp ook bij betrokken is. Hij heeft net de studio verlaten, maar we gaan hem nog wel even promoten waar hij hierbij betrokken is. Op 8 oktober start hij namelijk een gespreksgroep rond het thema transgender, kerk en geloof. Hij is een van de mensen die dat leidt. En de eerste avond is die 8 oktober in de Veste. Wilt u hier meer informatie over hebben, dan kunt u mailen naar redactie@gouwestad.nl. Dan sturen wij u de contactgegevens. En op 11 oktober, we hadden het er net al over, is om 10:00 de regenboogviering in de Veste. En die dienst staat in het teken van verbinding, acceptatie en het vieren van onze kleurrijke gemeenschap. En elke tweede zondag van de maand is er een rivierduinviering. Dat zijn dus die kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. De viering is van 10:30 tot ongeveer 10:45, ook in Gebrouwde Berk, aan de Krugelaan nummer 79. En de volgende viering is dus 11 oktober. Iedereen is daar welkom, ongeacht leeftijd of geloof. En tenslotte ook op 11 oktober, s'avonds om 7:30, is er weer een Tessé-viering in de Veste.
1: Verder informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. En vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
2: Ja, en dan komen we nu bij ons blok van het gedicht. Dat zijn jullie van ons gewend, dat we iedere uitzending een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En dat thema is deze keer, ik zeg het nog eens een keer, kleurrijk.
1: En het gedicht heet Kleuren van het leven. Ieder mens groeit en verandert door de kleuren van het leven. Sommigen worden pastel in de lente, rood van liefde of grijs van verdriet. Niets is voor eeuwig en momenten zijn er slechts voor heel even. Uiteindelijk worden ze herinneringen, littekens en overwinningen. Jouw verhaal, jouw levenslied. Laat de moeilijke tijden je niet verbitteren en geef jezelf de tijd. Om sterkere vleugels te krijgen, doorkruisen we de kleuren van het leven. Soms zo prachtig, maar ook wel eens een zware strijd. Door Jojo.

0: Ja, dat was een oproep op muziek van Jaap Rezema en Maria Vizelier, als ik het goed uitspreek. De oproep was om jezelf te zijn. En dat is eigenlijk ook het motto en al het vrijwilligerswerk van Mart van der Kamp. Ja, wees jezelf. Het is niet altijd makkelijk, maar daar roept de zanger toe op.
1: Ja, want het is kleurrijk in het leven.
0: Zeker.
1: Iedereen mag er zijn. We gaan luisteren nog naar een lied van Ellie en Rickert. En dat heet Jozef had een jas. En ook de jas is natuurlijk heel kleurrijk.

0: Door Ellie en Rickert heen klinkt onze eindtune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkaren.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Mart van den Kamp voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column.
2: Tot de volgende keer.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlandse automobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Het systeem van computergestuurde prijzen is te ondoorzichtig, vindt de autoriteit Consument en Markt. Bij vliegtickets worden soms voor hetzelfde ticket tientallen prijzen gehanteerd met grote onderlinge verschillen, vertelt de ACM.
1: Wat we het meeste zien zijn prijzen die veranderen in de tijd, maar wel voor iedereen gelijk zijn. Maar de techniek is nu zodanig dat je ook steeds vaker gepersonaliseerde prijzen krijgt, waardoor je misschien een andere prijs krijgt te zien dan de buurman.
0: Ook bij andere producten ziet de ACM dat de verschillen vaak te groot zijn. Progressief Nederland wil dat abortus uit het wetboek van strafrecht verdwijnt. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart komt met een initiatiefwet om het in zorgwetten op te nemen. Want abortus is volgens Pro geen misdaad en hoort daarom niet in het strafrecht. Het is aan de vrouw om erover te beslissen, niet aan de strafrechter of aan artsen, zegt Vliegendhart. In een tent op het terrein van het asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft vanochtend brand gewoed. 150 bewoners van het centrum moesten daarom allemaal naar buiten. Brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Het weer in het noordwesten en westen is het een bewolkte dag met soms een bui. Direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt een graad of 19 daar. In het binnenland vaker zon en 23 graden. In Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan file op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knoop het Ketelplein en Ypenburg. 11 kilometer, de vertraging is 10 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam tussen knoop het de Hoek en de Nieuwmeer. 10 minuten vertraging. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen knoop het Gouw en Terbrechtseplein een kwartier vertraging. 11 kilometer file. 10 minuten op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle aan de IJssel. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: tomorrows, but we carry on.
1: Weekend Gouda, elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Nederlandse automobilisten tankt in de eerste helft van dit jaar vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met 20% is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. Bij een asielzoekerscentrum in Eindhoven heeft brand gewoed. Die brak vanochtend uit in een tent op het terrein van het AZC. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Alle ongeveer 150 bewoners van het Eindhovense opvangcentrum zijn uit voorzorg geëvacueerd en buiten opgevangen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het is voor veel mensen te onduidelijk hoe computergestuurde prijzen tot stand komen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt na onderzoek. De autoriteit keek vooral naar de prijzen van vliegtickets, maar zegt dat het voor veel meer producten geldt. Bij vliegtickets kunnen tot 35 verschillende prijzen worden gehanteerd. En die liggen soms 40% hoger dan het gemiddelde. De ACM zegt dat de verschillen te groot zijn en dat consumenten daardoor onzeker worden. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor haar beste videoclip voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de prijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer in het noordwesten en het westen is het een bewolkte dag met soms een bui. En direct aan zee kan het soms flink regenen. Het wordt daar een graad of 19. In het binnenland vaker zon en 23 graden. En in Limburg kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de Tweede Kamer zijn vanochtend zo'n 50 dolomina's samengekomen voor een protest. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. Progressief Nederland heeft daarvoor een initiatiefwet ingediend. Deze werd vanochtend ook overhandigd aan de protesterende dolomina's. Volgens de actiegroep NPRO is abortus geen misdaad en hoort het daarom niet in het strafrecht. Zij vinden dat het aan de vrouw is om daarover te beslissen. In de eerste helft van dit jaar tankten de Nederlandse mobilisten vaker over de grens. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat het aantal pinbetalingen met een vijfde is gestegen. Dat leverde Belgische en Duitse tankstations net over de grens 25 miljoen euro extra op. Het ligt voor de hand dat de hogere benzineprijzen in Nederland een rol speelden, ziet ook DNB. Zo kost een liter benzine in Duitsland vaak zo'n 25 cent minder. En in België is een liter benzine ongeveer 50 cent goedkoper dan in Nederland. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn moeder en zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. Zangeres Taylor Swift is gisteravond opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de MTV Video Music Awards in Los Angeles. Ze ontving de prijs voor beste videoclip van het jaar voor haar nummer The Fate of Ophelia. Swift is daarmee de meest bekroonde artiest in de geschiedenis van de muziekprijzen van MTV. De oeuvreprijs was voor Nirvana. De overgebleven bandleden eerden de overleden zanger Kurt Cobain. Het weer, vooral in de noordwestelijke helft van het land, zijn er wat buien. Het wordt hier zo'n 20 graden. In het zuidoosten geregeld zon en 24 graden. Vanavond stevige buien, lokaal met kans op onweer. En morgen eerst veel bewolking, maar later vaker zon bij 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De veiligheid en leefomstandigheden van jongeren in jeugdgevangenissen moet snel verbeteren. Die oproep doen inspecties aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Jongeren in jeugdrichtingen zijn nu de dupe van steeds verdere versobering van de zorg en behandelingen. Ook het onderwijs en hun dagprogramma staan onder druk, zeggen de inspecties. De problemen komen door te weinig personeel en een tekort aan plekken in de jeugdgevangenissen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege het noodweer van de afgelopen dagen. In een paar dagen tijd is net zoveel regen gevallen als normaal in een hele maand september zou vallen. Straten zijn overstroomd en duizenden geëvacueerden zijn opgevangen op 200 opvanglocaties in Bangkok. Ook kunnen tienduizenden mensen hun huis niet uit. In het Belgische dorp Idergem is een jongen van 17 opgepakt voor moord. Gisteravond werden in een huis twee lichamen gevonden. Volgens de Vlaamse omroep VRT zou de jongen zijn 51-jarige moeder en 20-jarige zus hebben gedood met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. De Rotterdamse politie heeft bij de grote verkeerscontrole aan de voet van de Erasmusbrug 214 boetes uitgedeeld. Vooral maaltijdbezorgers, fatbikes en mensen op een elektrische step kregen er een vanwege gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door knetterende uitlaten. Ook zijn een aantal fatbikes en steps in beslag genomen. Naast het uitdelen van boetes werden er tijdens de controle in Rotterdam ook 5 mensen opgepakt voor drugsbezit of voor heling. En ook moest iemand nog een celstraf uitzitten. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het wordt 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint bewolkt, later vaker zon en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Britse politie kon gisteren 5 terreurverdachten aanhouden bij een legerbasis door een telefoontje van een boerin. Britse media schrijven dat zij kort na middernacht met haar man terugkwam van een feestje en toen op een weg net buiten het dorp 3 bestelbusjes zag staan. De lokale politie reageerde vervolgens snel. Binnen 10 minuten waren er zwaar bewapende agenten bij de legerbasis Fairford. De 5 opgepakte mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. De vrouw die alarm sloeg denkt ook dat er nog een aantal mannen zijn ontsnapt, want ze zag meer dan 5 mensen. In een tbs-kliniek in Groningen is een medewerker neergestoken door een patiënt. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. De medewerker is gewond met een ambulance naar het ziekenhuis gereden. De politie heeft de patiënt opgepakt. De directeur van de tbs-kliniek in Groningen zegt dat iedereen ontzettend geschrokken is. Voor mensen die het hebben gezien wordt nazorg geregeld. In de kliniek worden ongeveer 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd door psychiatrische problemen. In het Belgische dorp Idergem heeft een jongen van 17 zijn moeder en zijn zus neergestoken. Zou die volgens de VRT hebben gedaan met een bel. Waarom is nog niet duidelijk. De Belgische politie is een onderzoek gestart naar de moord in Idergem. En bedrijven moeten meer inzicht geven over hoe prijzen van producten en diensten tot stand komen, zegt de autoriteit Consumentenmarkt. Steeds meer bedrijven laten de prijs op hun website bepalen door algoritmen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij vliegtickets of festivalkaartjes. De prijs is vooral afhankelijk van vraag en aanbod. En dat is voor consumenten vaak onduidelijk. Het weer, vooral in het westen enkele buien, in de rest van het land geregeld zon. Het is 20 graden langs de kust tot 24 in het oosten van het land. Morgen begint dan bewolkt, maar later is er vaker zon. En dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een pechgeval is de N14 Den Haag richting Leidschendam dicht bij de Parktunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland is sinds 2017 nauwelijks verbeterd, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Volgens Van Zutphen worden deze groepen bijvoorbeeld nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of bij het aanvragen van een hypotheek. Ook is er een groot tekort aan standplaatsen voor hun woonwagens. Sommigen voelen zich daardoor genoodzaakt hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet daarom in een brandbrief op tot actie. Het dodental als gevolg van overstromingen en aardverschuivingen in India en Nepal de afgelopen dagen is opgelopen tot boven de 100. In India zijn 81 mensen omgekomen en in Nepal 27. Ook worden nog mensen vermist. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn ook verwoest. Het noodweer in Nepal volgt op de verwoestende vloedgolf van vorige maand. Daarbij kwamen zeker 1400 mensen om het leven. De grote veiligheidsoperatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford gisteren werd in gang gezet na een telefoontje van een boerin. Zij zag kort na middernacht mannen met bivakmutsen wegrennen. De politie heeft daarna 5 mannen opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En modemerken zetten steeds vaker oudere modellen in op de catwalk. Volgens onderzoekers boekten de 20 grootste modemerken dit jaar allemaal minstens een ouder model van boven de 30 jaar. En dat is 25% meer dan een seizoen eerder. In een modeshow van Gucci dit weekend liepen bijvoorbeeld meerdere modellen mee van boven de 50 jaar. Volgens een modellenbureau heeft de ontwikkeling te maken met de consument. Oudere vrouwen kunnen namelijk meer uitgeven aan nieuwe collecties kleren. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Morgen droog, wolken en zon en dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland-Gouda 3 kilometer file bij Rotterdam Overschie, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Citi Dijkers met het NOS Journaal. De vijf mannen die gisteren zijn opgepakt bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje en schakelde de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. De verdachte van het dodelijke schietincident op een terras in Amsterdam vrijdag blijft langer vastzitten. Het schietincident volgde op een woordenwisseling. Mensen die het zagen gebeuren zeggen dat de ruzie ging om een loslopende hond van de verdachte. Maar het is niet duidelijk of dat klopt. Of de verdachte het slachtoffer ook kende, is niet bekend. De schutter werd kort na de schietpartij opgepakt. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn meer dan 50 mensen gewond geraakt, melden de autoriteiten in het land. In de stad Dnipro, in het oosten van het land, werd onder meer een kantoorgebouw getroffen. En daar brak brand uit. In de hoofdstad Kiev werd een onderzoeksinstituut geraakt. Het is de 6e dag alweer op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt vanuit de lucht. Daarbij worden raketten en drones met bommen ingezet. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de inbraak in een brandweerkazerne in Maarsbergen. De 2 zijn 22 en 24 jaar oud en komen uit Ede. Bij de inbraak in de kazerne van Maarsbergen zondagnacht werd gereedschap gestolen. Het is inmiddels teruggevonden. Het aantal inbraken bij brandweerkazernes neemt de laatste maanden snel toe. Gereedschap dat de brandweer gebruikt om bijvoorbeeld auto's open te knippen, kunnen criminelen ook weer goed gebruiken bij bijvoorbeeld inbraken. Het weer, vooral in het oosten nog kans op een bui bij 19 tot 25 graden. Morgen droog, met wolken en zon. En dan wordt het 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij Harmelen. En 5 minuten op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort bij de Suurhofbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De hete, droge zomer heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. Ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven vervoeren hun spullen over de rivier. En dat kon deze zomer niet of het duurde veel langer. Volgens Allianz is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering. In Zuid-Europa is dat anders. Daar zijn de werktijden bijvoorbeeld flexibeler. De vijf mannen die gisteren zijn aangehouden bij een Britse luchtmachtbasis komen allemaal uit Engeland. Het gaat om mannen van in de 20 uit Londen. Een inwoner zag ze gisteren met bivakmutsen in de buurt van de luchtmachtbasis toen ze 's nachts terugkwam van een feestje. En schakelde vervolgens de politie in. De vijf werden vervolgens opgepakt. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Mogelijk heeft het te maken met de oorlog in Iran, omdat de VS de basis gebruikt om aanvallen op Iran uit te voeren. Sinti en Roma worden nog altijd gediscrimineerd bij het zoeken naar werk of het aanvragen van een hypotheek, zegt de Nationale Ombudsman. Sommigen voelen zich daardoor ook genoodzaakt om hun achtergrond of cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept het kabinet in een brandbrief op tot actie. Cody Gakpo komt deze interlandperiode niet meer in actie voor het Nederlands elftal. De voetballer viel gisteren geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hoe erg die blessure is, is nog niet bekendgemaakt. Oranje speelt volgende maand nog twee Nations League-wedstrijden. Bondscoach Xavi gaat geen vervanger oproepen voor Gakpo daarvoor. Eerst vielen Malen en Robbie al geblesseerd uit bij Oranje. Het weer, vooral in het westen, kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk ook met onweer door het hele land. Het is daarbij dan uiteindelijk niet kouder dan een graad of 15. Morgen dan droog, met wolken en zon. En 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 kilometer en 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag Zuid. En 10 minuten vertraging op de A12 al vanuit Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten Oost en Harmelen rijden langzaam. A16 Rotterdam Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 ook alweer file vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Delfshaven 4 kilometer en ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese Unie neemt strafmaatregelen tegen 10 mensen en 17 instellingen vanwege de deportatie van Oekraïnse kinderen. Het zijn voornamelijk Russische instellingen. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de systematische en gedwongen deportatie naar Rusland en door Rusland bezette gebieden in Oekraïne. Volgens de EU dwingen ze de kinderen om de Russische taal en cultuur over te nemen. De tegoeden van de mensen en de instellingen zijn bevroren. En ook hebben ze een reisverbod gekregen voor EU-grondgebied. Een Rotterdammer van 19 moet 8 maanden de cel in voor het doodrijden van een zwangere vrouw. Dat gebeurde in maart toen hij net zijn rijbewijs had. Hij zei in de rechtszaal dat hij de gloednieuwe BMW X1 wilde uittesten. De man reed 115 km per uur op een plek waar je 50 mag. En bij het inhalen duwde hij een andere auto van de weg. De vrouw in de auto die botste op een boom en kwam om het leven. Ze was toen 14 weken zwanger. En de Rotterdammer krijgt naast een celstraf van 8 maanden ook een rijverbod van 5 jaar. In Turkije is een populaire comedian veroordeeld tot ruim 1,5 jaar cel. Volgens de rechtbank heeft Deniz Güktaş president Erdogan beledigd. Hij noemde hem een dictator die psychische hulp nodig heeft. Ook betichtte hij hem van vriendjespolitiek. Güktaş is in beroep gegaan tegen de celstraf. De Turkse comedian mag dat in vrijheid afwachten. En voor het eerst is een prototype van de nieuwe megaraket Starship van ruimtebedrijf SpaceX in een baan om de aarde gebracht. De lancering die was vanmiddag vanaf de Amerikaanse staat Texas. De raket is ruim 120 meter hoog en moet tijdens de vlucht 26 Starlink-satellieten lanceren. Starship is de krachtigste raket die ooit is ontwikkeld. Eerdere testvluchten die mislukten. Het weer, vooral in het westen, nog kans op een bui. Het is 19 tot 25 graden. Vanavond ook nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Morgen droog, wolken en zon en 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file staat er in onze regio. Veel vertraging weer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij elkaar 29 kilometer langzaam. Maar enigszins doorrijdend verkeer tussen Roelevarensveen en Knoop en Ketelplein. De vertraging daardoor een half uur. 3 kwartier vertraging nog op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Dordrecht Centrum de kop van 19 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Terbrechtseplein. A16 Rotterdam-Breda bij Knoop en Ridderkerk nog eens een kwartier oponthoud. Kwartier vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delshaven. Bij Wassenaar op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar staat de kop van 3 kilometer file. Vanaf Leiden doe je er een kwartiertje langer over. En die vertraging heb je ook op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23, meldt RTL Nieuws. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunters claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zijn de gegevens buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. Ze moeten daar van Israël binnen 7 dagen weg. Berendsen liet eerder al weten dat hij dat besluit onnodig vindt. Israël kwam met de maatregel omdat Nederland een verbod heeft op import van goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de mannen die werden gisteren opgepakt bij luchtmachtbasis Fairford. Medewerkers van basisscholen die kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik halen. De vaccinatie die wordt dan vergoed door de werkgever, meldt het onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. Volgens de Gezondheidsraad lopen mensen die in het onderwijs werken een groter risico op griep dan mensen in andere sectoren. Ze werken in relatief kleine ruimtes. De raad die adviseerde eerder daarom al om onderwijspersoneel een griepprik aan te bieden. Het weer nog, vooral in het westen is er kans op een bui. Ook vanavond nog kans op een aantal stevige buien. Daar kan onweer bij zitten. Vannacht koelt het amper af. Het wordt een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En een warme nazomerdag 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt net achter ons, maar in onze regio nog 120 kilometer file bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam 23 minuten vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid door 20 kilometer file. Het rijdt dus wel door, maar wel langzaam. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht 10 minuten vertraging bij knooppunt Lunetten. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, de andere kant op dus. 16 kilometer file tussen Bunnik en Woerden met een half uur tijdsverlies. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum, de kop van 18 kilometer file. Het rijdt langzaam nog steeds vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda een stukje verderop. Bij knooppunt Ridderkerk altijd nog 20 minuten vertraging. En op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Dit is Gouwe Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG groep.
4: Mandarijn, croissantje, banaan. Dit is de Lunchbox. DJ Clan en DJ Marijke brengen jouw weekend op smaak.
3: Radio Gemiva, overal online.

0: hele goeie morgen.
1: Middag.
0: Middag, ja. Ja, ik zat bijna te vertellen. Ah, joh, gekkenhuis op een stokkie.
1: Nou, jongens.
0: Nou.
1: Dan zegt ze het netjes, goeiemiddag. En wat zeg jij, goeiemorgen?
0: Ja, goeiemorgen, daar klopt eigenlijk helemaal niks van eigenlijk.
1: Nee,
0: hè?
1: Zeker niet. Nee. Maar goed, Maiko, ja. Welkom.
0: Ja, dankjewel. We gaan bij jou een keer in de uitzending zit trouwens.
1: Ja, nou, dat is al een keer, het is al een keer gebeurd natuurlijk.
0: Ja,
1: maar,
0: ja, dat is waar.
1: Nu is het echt voor het echie, want Glenn is weer afwezig. Ja, ik vind het echt jammer. Sowieso, Glenn, als je luistert, ik hoop dat je nu wel een beetje uitgeslapen bent.
0: Ik hoop voor hem dat hij beter wordt.
1: Nou ja, hij had niet goed geslapen, zei hij.
0: Oh,
1: dus,
0: ja, dat is heel naar natuurlijk.
1: Dat is heel naar, maar we gaan wel gewoon de lunchbox doen. Dus wat hebben wij vandaag, Maiko? Vertel er eens over.
0: Laten we daar even mee beginnen.
1: Inderdaad.
0: Nou, welkom bij de lunchbox voor vandaag. Het is vandaag vrijdag 25 december.
1: Nee, september.
0: Oh, september, excuses, nogmaals. In de speciale top 30 tot en met top 10 staat op nummer 1 Monique Smit.
1: Leuk.
0: Met Ik niet naar huis.
1: Ja.
0: Dat staat er, hè?
1: Ja,
0: dat is
1: zeker. Heel goed.
0: Er zijn wel blokte artiesten jarig vandaag.
1: Ja.
0: En deze week zal Debbie Smits zangerblok Black en meer zijn. Ja, contact Angela staat erbij.
1: Oké.
0: Okay. Het staat op zwart of wit papier, heb ik
1: okay,
0: hier staan.
1: Oké.
0: De jongere van tegenwoordig, laat
1: okay.
0: Het duidelijk even.
1: Niet de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, er staat ook jeugd.
1: Oké.
0: Het lijkt een beetje op, hè?
1: Ja.
0: And place the... Zo.
1: Blulop.
0: Daar kom ik even niet uit. Recording en meer. Goed.
1: Oké. Okay.
0: In het sportnieuws...
1: Dat horen we straks van jou, maar wat, wat heb je daarin alvast?
0: Dit week is er... Ja, daar kom ik even niet uit. Daar moet je me echt even bij helpen.
1: Want Grand Prix of zo?
0: De Grand Prix.
1: Ja.
0: Niet op de zondag, maar op de zaterdag.
1: Klopt, want er is een uitvaart of iets, of crematie. Of,
0: ja, dat is vervelend. Ja,
1: maar dat is wel logisch dat ze dat doen. Dat is wel goed dat ze er rekening mee houden.
0: Ja, zeker, absoluut.
1: Oké, daar horen we straks meer over.
0: Ja.
1: En de jarige artiesten hoor je van mij inderdaad. En ik ga ook vertellen over de concertagenda. Dus ook van waar we naartoe kunnen allemaal.
0: Oh, dat is wel leuk.
1: Ja, zeker. En nu hoor je dan van mij ook inderdaad het weer. Het is zonnig. Lekker nazomerweer. 21 tot 23 graden. De wind is zwak tot matig. Ja, we hebben het hartstikke heerlijk hier op het terrein nu. Want er staat een kermisattractie La Bomba. En kom gewoon, als je in de buurt bent, kom gewoon lekker even hier naartoe. Weet je, dat is ook gezellig. Marco de Hollander hebben we vanmiddag. En Dave weet ik niet wie dat is, maar
0: nee,
1: dat is ook een zanger. Nou, dat zal vast wel heel leuk zijn. Dus als je zin hebt om even lekker uit je dak te gaan, spelletjesmiddag is er ook. Dylan is daar aan het draaien, ook lekker met muziek gezellig. Maar goed, vanavond en vannacht is het helder. Het wordt vanavond en vannacht 13 tot 15 graden. Zaterdagochtend start de dag nog bewolkt, maar later in de middag wordt het zonnig. Het wordt morgen overdag 19 tot 21 graden. Morgenavond en de nacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Zondag, zonnig en lekker weer om op Zwettehagen met 100 minis door Zoeterwoude te gaan. Rijden om 1 uur tot 4, met daarna live Wilde Brouwer die komt zingen. Oké, leuk.
0: Nou,
1: dus heb je zin in om daar ook naartoe te gaan? Nou, doe het gewoon. Ga er lekker naartoe. Het wordt zondag 20 tot 23 graden. Zondagavond en nacht 15 tot 17 en later in de week... zon en regen en 18 tot 24 graden. Nou, ik hoop dat het volgende week ook lekker weer is. Want dan is het 1, 2, 3 oktober.
0: Ja, ga je daar naartoe?
1: Natuurlijk. Ik kom uit Leiden. Dus, nou ja.
0: Oh, kijk. Dat
1: nou
0: is
1: kijk,
0: mooi,
1: ik kom er niet vandaan, maar ik woon er wel. Dus ik ga er zeker wel even naartoe. Ja, absoluut.
0: En hoeveel mensen verwacht je daar nou eigenlijk?
1: Bij 3 oktober?
0: Ja, 3 oktober. Veel. Is een groot feest natuurlijk.
1: Heel veel.
0: Dus...
1: Ja. Nee, heel veel. Dus ik hoop dat dat wel zeker...
0: Ik denk dat er wel 1000 man komen, denk ik.
1: Nou, misschien wel meer.
0: Ja,
1: ja zeker. Want het is echt heel, heel populair. Dus, Hij staat heel laag, die van jou, maar goed. Maar... dus dat eigenlijk, ja, ik heb er heel erg veel zin in. Tenminste, ja, ik hoop dat het gewoon mooi weer is.
0: Nou, laten we hopen dat het op dit weer blijft.
1: Dat zou heel fijn zijn.
0: Dan heb je echt top weer om naartoe te gaan, naar uit te leven.
1: Absoluut, zeker. Maar goed, we gaan het zien. En straks hoor je dus inderdaad van mij de jarige artiesten. En het concert nieuws. Dus we gaan nu weer lekker even een plaatje draaien. En dat is niemand minder. Ja, net hoorde je toevallig Cry to Me for Me en Sugar Daddy van Rocky Dekker. En nu gaan we luisteren naar Holiday van Madhouse uit 2002.

0: Madhouse was dat met Holiday. Kende je het nummer, Michael?
1: Ja, ik heb het wel eens vaak genoeg op de radio gehoord, inderdaad. Het is wel een lekker vrolijk nummer. Holiday. Nou ja, dat zegt al meer dan genoeg. Hè. Holiday is vakantie.
0: Vakantie. Vakantie, heel goed.
1: En wat doe je altijd meestal als je op vakantie gaat? Doe je Holiday?
0: Ik hoop het.
1: Ja?
0: Ik heb geen idee. Maar ja, hij was uit 2002. En gewoon een lekker nummer. Sowieso.
1: Klinkt ook lekker, toch?
0: Ja, het klinkt absoluut. Zeker lekker, ja. Maar goed, we gaan verder met de jarige artiesten. En daar hebben we altijd daar ernst voor. En die kan dat heel mooi verwoorden.
1: Ja,
0: ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Dus kom maar in, Ernst.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear listener. Happy birthday to you.
3: Welke artiesten zijn er vandaag jarig?
4: Je hoort het van DJ Marijke.
0: Ja, dankjewel, Ernst.
5: Maar hij klinkt goed.
0: Nee, maar kijk, maar hij loopt heel zachtjes.
5: Ja, maar niet op letten.
0: Oké, nou ja, goed als het goed klinkt. Dankjewel, Ernst, inderdaad, voor deze introductie. En het is Teddy Swims, Amerikaanse zanger, bekend van Lose Control. En Teddy wordt vandaag 34 jaar. Bouke Scholte, Nederlandse zanger, bekend van Killing Me Softly. Ik denk dat je die wel kent, dat nummer.
1: Ja.
0: Nou,
1: ik
0: die
1: heb wel behoorlijk wat nummers gehoord.
0: Nou, Bouke die wordt vandaag 45 jaar.
1: Oh.
0: Will Smith, kennen we ook allemaal. Amerikaanse zanger, bekend van Getting Jiggy With It. Getting Jiggy With It. En hoe heet die andere? Van Men in Black ook.
1: Ja, de film daarvan.
0: De film, ja. En Will wordt vandaag 58 jaar. Gefeliciteerd, Will. James Slake, een Engelse zanger, bekend van Limit to Your Love. En James wordt morgen 38 jaar. Sean Stockman, een Amerikaanse zanger, bekend van Boys to Men en End of the Road. Sean wordt morgen 54 jaar. Brian Ferry, een Engelse zanger, bekend van Slave to Love. Brian wordt morgen 81 jaar. Stephen Jenkins, Amerikaanse zanger van Third Eye Blind, bekend van Sammy Charms Live. En Steven wordt zondag 62 jaar. Randy Backman, Canadese zanger, een Backman Turner Overdrive, bekend van You Ain't See Nothing Yet. Oh ja, die ken ik wel, ja. Wordt zondag 83 jaar. Dat waren de jarige artiesten. En in ieder geval iedereen hartelijk gefeliciteerd. Oh. Ben je jarig, sowieso, kom even een taartje brengen.
1: Dat lusten wij wel, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Wij lusten wel een slagroomtaartje of iets.
0: Ja, en? Of appelkruimen.
1: Appelkruimen is ook lekker, ja. Ja, zeker. Ja,
0: hoor.
1: Kom ze maar brengen, hoor.
0: Zeker, absoluut. We zitten klaar.
1: Zo is dat.
0: Nee, precies. Maar goed, wanneer ben jij eigenlijk jarig?
1: 11 mei 1981.
0: 81, oké. Okay. Dan ben je volgens mij... Ja, ben je ouder als ik? Ah, dus
1: ja, joh, je moet ook ouder zijn.
0: 45, klopt dat?
1: Ik ben 45, ja.
0: Ja,
1: klopt. Ja,
0: goed, hè?
1: Ja,
0: ik ben van 86.
1: Nou, dan ben je net iets jonger als ik.
0: 40.
1: Ja, dat wou ik net zeggen.
0: Ja,
1: dan heb je oude mensen achter de radio.
0: Nou, er zitten wel een paar bij natuurlijk. Ja,
1: ja. Inderdaad, dat wou ik net zeggen. Dat is,
0: nou, ik ben met Dylan. Dylan is de jongste volgens mij. Dylan is 1,32 volgens mij. En dan Raymond. Dan
1: een mooi trappetje op, hè? Zo,
0: ja, en dan ik. En dan jij. Ja. En dan Ernst. En dan Glenn.
1: Nou, dat zitten we in.
0: En dan Jaap.
1: Situatie. Ja, Jaap is het oudste, hè?
0: Ja,
1: dus,
0: maar niet de slimste.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Kijk uit wat je zegt. Maar goed, we gaan luisteren. Hij staat hier op het terrein. Want we hebben gewoon een leuke spelletjesmiddag. Dus kom uit je schulpje, zeg maar.
1: Ja,
0: uit
1: Zwettenhagen.
0: Kom uit je huisje.
1: Ja.
0: En kom even kijken hier bij het terrein. Want er zijn gewoon leuke spelletjes te doen. Dylan die draait lekkere muziek. Lekker vrolijk. En straks hebben we ook een optreden van Marco den Hollander.
1: Kan je dat wel goed uitspreken?
0: Ja, zeker. Hollander. Ja.
1: Ja.
0: En dus kom gewoon lekker hier naartoe. En,
1: zo is het. Geniet er lekker van.
0: Zeker.
1: Vooral met dit mooie weer.
0: Ja, het is prachtig weer.
1: Het is weer, dus,
0: zeker.
1: Daar moet je niet voor laten.
0: En, maar zoals ik al zei, hij staat hier op het terrein. Dus je kan gewoon gratis, kan je gewoon zo vaak, zo kotsmisselijk worden als je wil.
1: Nou ja, dat zei je net ook tegen mij, maar daar gaan we niet aan beginnen hoor.
0: Nee, ik ook niet. Maar het is, ik spreek over niemand minder dan...
1: Marco Dollo?
0: Nee, La Bomba.
1: Oh ja, La Bomba. Oh ja.
0: La Bomba uit La 2000 Bomba. Van King Africa. En dat, die attractie, dat is een soort bank, zeg maar.
1: Nou ja, trouwens, nu dat je het zegt, zie ik het inderdaad ook staan. Ja, die attractie staat ook gewoon buiten.
0: Die staat buiten.
1: Ja, daarom heb ik hem ook toevallig.
0: Daarom heb ik hem ook gekozen.
1: Ja, heel goed van je.
0: Ik zeker, ja. Absoluut. Dus La Bomba staat buiten, hier op Zwettehagen. Kom gewoon even, want het is gratis. Je mag gewoon eventjes erin.
1: Ja, ik zou zeggen, als je maag het, kom gewoon gezellig langs.
0: Als je maag het aan kan, doe het.
1: Ja, zo is het.
0: Maar we gaan luisteren naar La Bomba van King Africa uit 2000.
1: Oh, 2000.

0: Agabalo. La Bomba was dat uit 2000 van King Africa. Lekker plaatje.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja,
1: toch? Het staat ook buiten lekker rond te draaien. Nou, dat komt precies overheen allemaal.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat helemaal goed. Dus als je lekker misselijk wil worden, kom naar Zwettehagen.
1: Kom naar Zwettehagen en ga er lekker in zitten.
0: Ga er lekker in zitten.
1: Thuis en zeg, maar ik voel me niet zo lekker.
0: Ja, dank u. Ik hoef geen details.
1: Laat dat maar eventjes tezijde houden.
0: Maar goed, dat was in ieder geval King Africa met La Bomba.
1: Nou,
0: uit 2000, ja. De, Maiko die gaat nu het sportnieuws proberen te lezen.
1: Ga ik proberen? Het is altijd wel wat lastiger, maar we gaan het gewoon proberen. Oké.
0: Eerst de jingle.
2: Lunchbox Sport.
1: Ja, deze week staat er op de agenda de Pranky race.
0: Grand Prix,
1: goed dat je het zegt. Op het programma. De race wordt gevierd op het... Nou, dat is een goede tip. Ik kom er even niet uit op de... Kan je het even...
0: Even kijken hoor. Ja, de stratencircuit van de hoofdstad Baku. En snel en uitdagend circuit.
1: Uitdagend. Oké, nou goed dat je het zegt. Verstappen winde hier al eerder de race.
0: Won. Raymond. Won is het, maar goed.
1: Ja, de circuit en hij hoopt morgen of zaterdag weer te kunnen winnen. De race is normaal gesproken op zondag.
0: Klopt.
1: Maar wordt door het Natali... even kijken. Ja, daar moet je me weer even bij helpen. Want dat moeten wij echt samen even doen.
0: Even kijken hoor. Nationale Herdenkingsdag. Ja, door de Nationale Herdenkingsdag van omgekomen militairen en burgers tijdens de Tweede Nagorno-Karabach-oorlog in 2020. En dat is dus een... Ja. Dus dat is het eigenlijk. Van een ceremonie-dingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja. Dat is logisch, dat ze daar even bij stilstaan.
1: Dat lijkt me logisch, ja. Als je daar heel erg mee zit, dan moet je dat gewoon doen. Toch?
0: Nou ja, dat is gewoon beter respect voor die mensen. Van
1: een ander.
0: Ja, inderdaad.
1: Hebben we nog meer?
0: Je hebt nog een blokje.
1: Oh ja.
0: Je hebt er nog een.
1: Het is eindelijk zover in Nederland. Heeft AI eigenlijk een nieuwe bioscoop, zeg ik dat goed?
0: AI?
1: Of
0: AI. Even kijken. Nederland heeft een nieuwe bondscoach trainer. Het is de Spaanse voormalige trainer van FC Barcelona, Xavi Hernández.
1: Xavi Hernández, ja.
0: Hoopt
1: dat Oranje vol nieuwe regels toedoet en vervolgens met Nederland weer herkenbaar met voetbal laat zien.
0: Ja, en gisteren hadden ze de wedstrijd tegen Duitsland en dat is gelijkspel geworden.
1: Oh ja, joh. Jij kijkt heel vaak voetbal.
0: Nou, nee, je absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik heb het toevallig gehoord vanmorgen bij Hart van Nederland dat...
1: Jij hoort ook weer alles, hè?
0: Nou,
1: ja,
0: jij
1: volgt gewoon alles op de voet.
0: Nou, ik kijk er wel naar, 's ochtends inderdaad.
1: Nou,
0: van, ja.
1: Nou, ik ben niet zo van het voetballen. Dus,
0: ik ook niet, helemaal niet zelfs.
1: Nee, eigenlijk.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Maar goed, we gaan verder. Dankjewel in ieder geval voor de sportnieuws. Straks hoor je van mij nog de concertagenda. En we gaan nu luisteren naar Gracey Abrams uit 2025. I love you. I'm sorry. Dat is lullig.
1: Nou, dat is lullig, ja.
0: Dus je houdt eigenlijk van iemand, maar je zegt van ja, ik hou van je, maar toch zeg ik sorry.
1: Ja, dat is een beetje raar.
0: Dat is een beetje raar. Ja, maar daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, dat was ook weer een heerlijk nummer. Met ja. Het nummer van Love You, I'm Sorry. Ja. Weet je, dat klinkt eigenlijk toch een beetje heel raar eigenlijk.
1: Een beetje zielig eigenlijk.
0: Ja, een beetje heel zielig. Je zegt dat je van iemand houdt inderdaad en dat je dan sorry zegt. Ja. Of je dan iets hebt uitgespookt of zo, weet je, zo klinkt het dan.
1: Ja, geen idee. Ja. Van je hebt al iemand of zo van ik hou van je, maar I'm sorry.
0: Ja. Ja, een beetje raar klinkt dat inderdaad.
1: Ja, mama. Oh, dat mag niet. Ja, dat kan gebeuren, maar het mag eigenlijk niet. Maar goed, ik ga van de hak op de tak eigenlijk. Ik ga jullie wat vertellen over het volgende nummer. Dat is het nummer 9 to 5 van niemand minder dan Dolly Parton, die wij helaas in augustus hebben moeten laten gaan. Ze is overleden op 80-jarige leeftijd. En toen hadden de Amerikanen hadden zoiets van, nou, we gaan haar. Het is nu vandaag 25 september. Dat spreek je in Amerika uit als 9 to 5. Dat is heel apart eigenlijk. Maar het is wel hartstikke leuk. Want 9-25 dan inderdaad. Dat is de 25e dag en de 9e maand. Dus 9 september, of september is dat. En daarom hebben ze dus deze dag eigenlijk Dolly Parton dag genoemd. En het is een nummer uit 1981. En het is het iconische nummer van Dolly Parton, 9 to 5. Dus luister lekker mee, zing lekker mee, doe iets. Maar, en denk aan haar, want ze is gewoon een icoon.

0: Ja, het iconische nummer 925. Dus 925. En dat is een speciale dag geworden in Amerika. Vandaag, 25 september, wordt uitgesproken als 925. Dus 925. En dat is gewoon heel erg bijzonder. Vandaar het nummer Dolly Parton met 925. 1981 was dat. En ik ga verder met de Lunchbox concertagenda. Dus pak je agenda erbij en luister naar wat ik te zeggen heb erover.
1: De concertagenda met DJ Glenn en DJ Marijke.
0: Ja, alleen met DJ Marijke op dit moment. Maar dat maakt niet uit. Het is vrijdag 25 september vandaag. De jeugd van tegenwoordig. IJzeren Man in Vught. Om 16:30 vanmiddag tot 23:00 s'avonds. Kijk even op de website of even op Google van wat je ervoor nodig hebt. Of je de kaarten voor nodig hebt of iets of weet ik veel. En wil je daar niet naartoe, dan kan je naar Chef Special Openluchttheater in Bloemendaal. 20:30 tot 22:30. En wil je daar ook niet naartoe, dan kan je ook nog daar direct Oosterpoort in Groningen. 20:30 tot 23:45. Zaterdag 26 september Django Wagner. IJzeren Man in Vught om 3:00 tot 23:00 s'avonds. Wil je daar niet naartoe, dan kan je naar Raccoon Martini Plaza in Groningen. 20:00 tot 22:30. Zondag 27 september zijn de Pussycat Dolls te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Miauw. 20:30 tot 23:30. Zondag 27 september kan je ook naar het Ambacht in Beeld Festival en DSM in Loods Amsterdam. 22:00 tot 23:00. Dit was hem alweer voor vandaag met de concertagenda. We gaan nu luisteren naar Aqua met My Oh My.

0: Ja, het wordt een beetje nat hier eigenlijk. Waarom zeg ik dat? Omdat dit een nummer was van Aqua.
1: Ja, dat klinkt ook nat, hè?
0: Dat is water.
1: Aqua is nat.
0: Dat
1: ja,
0: is
1: water.
0: Dat is water.
1: Een zwembad of glijbaan waar je vanaf gaat. Aqua.
0: Aqua.
1: Water.
0: Maar,
1: dat, ja.
0: maar ken je Aqua? Of?
1: Ja, het woord zegt het al. Zwembad, nat.
0: Ja, maar ken je überhaupt de...
1: Aqua heb ik wel eens gehoord, maar...
0: Nou, dat is dus van Barbie Girl, bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, die. Nou zeg je me inderdaad wat. Dat klopt, ja.
0: Dat is Aqua. Dus, en dit was ook een nummer van hun die ik heel erg leuk vond. Dus ik denk van, nou, en het is jaren 90, altijd goed voor mij. 98 wel te verstaan. En het volgende nummer waar we mee gaan afsluiten eigenlijk. Ik zei het net al, je had net al Dolly Parton inderdaad met 9 to 5... En dat staat dus voor vandaag, zeg maar. 25-9. Dat,
1: ja.
0: dat wordt gezien in Amerika als 9-25.
1: Oh ja, ja.
0: Dus 9-to-5.
1: Ja.
0: Snap je de...
1: Ja, ik snap het logica weer.
0: Nou,
1: ja.
0: dat. Dus dat heb ik dus daarstraks gedaan. En nu sluit ik lekker af met twee fantastische artiesten die er niet meer zijn, helaas. Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream.
1: Nou,
0: mooie plaat. En bedankt in ieder geval, Maiko.
1: Ja, dankjewel.
0: En ja, we gaan stoppen. We gaan ook even lekker lunchen. En ja, hopelijk is Glenn er weer volgende week. We
1: dat
0: gaan
1: hoop
0: het zien.
1: Ook. Ik hoop dat hij erbij is.
0: We gaan het zien allemaal. En ja, en jullie kunnen ook nog verder luisteren naar It Goes Like Na Na Na van Peggy Goo. Of Gau, weet ik veel hoe ze heet. Heat Waves, Glass Animals. Uit 2020 en Miles Away van Offenbach. Die horen jullie allemaal, maar die hoor je ons niet meer praten. Maar mij hoor je misschien straks nog om 2 uur. Ik weet niet met wie, we gaan het zien.
1: Ja, we gaan het allemaal meemaken.
0: We gaan het allemaal meemaken. Blijf gewoon lekker luisteren en ja, tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Okidokie. En straks hoor je natuurlijk Raymond en Ernst ook nog met You Want More.
1: Top.
0: Dat is om 1 uur.
1: Ja.
0: Dus nu Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton uit 1983.
1: Zo, dat is oud.
0: Ja.
1: Zo, de mythes.
0: Zeker. Maar ja, wel.
1: Zeker weten.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade, zegt het instituut.
1: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer, dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld. En voor een stukje zit het bij de wegen, ook bij het personenverkeer, dat er soms ook last van heeft. Dus ja, er liggen nogal wat problemen.
0: De grootste schade ligt bij drie stalen bruggen. De Merwedebrug, de Zuurhofbrug en waarschijnlijk over een paar jaar ook de Van Brienenoordbrug. Dat zijn echte verkeersaders. Er is iemand opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, de groep die inbrak bij Odido. Het is een Nederlandse man van 23. Hij kreeg 3 jaar geleden 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij weer vrij. De hete, droge zomer die heeft de Nederlandse economie 9,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz. Bij warm weer werken mensen minder hard en wordt er bijvoorbeeld minder snel gebouwd. Dat kost geld. En ook de lage waterstand van de Rijn speelde mee. Veel bedrijven die moesten noodgedwongen hun spullen over de weg vervoeren, zegt de verzekeraar.
2: Die grote hoeveelheid die normaal naar het Roergebied gaat over of met een binnenschip, ja, die grote hoeveelheid die krijg je nooit over de weg. Men ziet al met een heel grote congestie op die wegen. En natuurlijk, dit effect gaat die congestie alleen nog maar vergroten. Dus, en de productiviteit gaat dan nog naar beneden, ook in de transportsector, door dit gevolg.
0: En veel bedrijven die vervoeren hun spullen over de rivier, dat kon deze zomer. Dus niet of duurde langer. Het weer, stevige buien vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon en vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 8 kilometer bij knooppunt Prins Klausplein door een kapotte auto. Je vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwenstad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroutes door Tom Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. De techniek wordt vanavond verzorgd door Patrick Gibben. Van de artiesten waarvan we vanavond een aantal nummers van zijn cd draaien, hebben we in het verleden al een keer eerder muziek gedraaid. Dat is namelijk de Ier, Dan McCabe. En het album wat we nu hebben, dat is een studioalbum, Back to Life. Vorige keer hadden we een album wat deel uitmaakt van een dubbel album, live opnames. Maar dit is allemaal studioopnames en begonnen met een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. I'm on fire. En dan ben ik, dat is mijn geheugen even vergeten. Bruce Springsteen wordt me in mijn oren gefluisterd. Ja, natuurlijk, dat hoor ik gewoon te weten, maar af en toe vergeet je wel eens iets. Heel erg leuke uitvoering deze, want de folk-invloeden zijn dus duidelijk wel te horen. Maar ook het origineel is er nog sterk in terug te horen. Dougie McLean is de leverancier van het volgende nummer. Het is bijnaam van Schotland. Het nummer is natuurlijk geschreven door een Schot, Dougie McLean, en is getiteld Caledonia. MUZIEK

Een van de vele uitvoeringen van dit ontzettende mooie nummer van Dougie McLean, Caledonia. Het volgende nummer, dat is het verhaal van een vader die tegen zijn zoon zegt van: ga jij maar lekker onder de dekens kruipen, ga ik jou mijn levensverhaal wel vertellen. En het nummer is getiteld Come My Little Son.

Mooie, rustige muziek van het album Back to Life van Dan McCabe, de Ier. Volgens mij komt hij uit Dublin, maar goed, hou dat maar even te goed. Come My Little Son. Verhaal wat de vader doet aan zijn zoon over het leven van die vader. Dan hadden we ze net, Caledonia, dat al door talrijke artiesten gekopieerd is en op plaat is gezet. Volgende nummer is ook door diverse artiesten gekopieerd en op plaat gezet. En wij gaan luisteren naar de uitvoering van Dan McCabe van het nummer The Lakes of Pontchartrain.

0: by the lakes upon the train. I'll drink with the health of my Creole girl by the lakes upon the train.
1: De Lakes of Pontchartrain. En als iemand zich nou afvraagt van waar liggen die meren dan ongeveer, nou is in de buurt van New Orleans, want ze draaiden het overstromen tijdens die laatste grote orkaan die New Orleans getroffen heeft. Volgende nummer, dat is treintje die ik heb leren kennen via de Dubliners. Ik weet bij god niet meer welk album het staat, maar het sprak mij ontzettend na. Een beetje pittig nummer. Ja, het is misschien een beetje uit de tijd, want je had dit beter misschien eind juni, begin juli kunnen draaien, want het is getiteld School Days Over en dat is op het ogenblik natuurlijk nog niet zo.

0: School Days Over in de uitvoering van Dan McCabe. Een duidelijk rustiger uitvoering dan zoals de Dubliners ooit uitvoerden. Er zat veel meer pit in. Maar het is trouwens een helemaal wat rustiger album. En dat is natuurlijk heel erg lekker relaxed om naar te luisteren. We zijn bijna toegekomen aan het live gedeelte van vanavond. Maar voordat we dat gaan draaien, eerst eventjes aandacht voor de concerten die de komende tijd weer georganiseerd worden door Treble Tree Folk Concerts. En die zijn al begonnen in september op de 11e, maar dat is al geweest. De volgende concert dat gaat plaatsvinden op 9 oktober. En dat is het duo Guy Verlinde, een blues duo. Ze hebben de Belgische Blues Award gewonnen als best solo duo in 2024 en in 2026. Ze zijn niet voor het eerst in Koude Kerk aan de Rijn. Aanraden. Wat ook een aanrader schijnt te zijn, is voor 30 oktober Dean Owens en de Sinners uit Schotland. Ze hebben een album opgenomen met liederen van lust, liefde en lust, zondaars en heiligen, ontheemden, zwervers en grensgeesten. Nou, dat moet natuurlijk helemaal wat gaan worden. En dan ze sluiten dit jaar af op 20 november met The Bullfight. Dat is een Nederlandse groep en die hebben een album opgenomen. Dat is een soundtrack voor een gelijknamige Hollywoodfilm, 81 Bedford Street. En die moet ergens in 2026 in de bioscopen verschijnen. Maar of dat al gebeurd is, staat er niet bij. In ieder geval al die concerten bij Treble Tree Folk Concerts, die zijn duidelijk aan te raden, want het is altijd de moeite waard om erheen te gaan. Het lukt mij niet altijd meer om aanwezig te zijn, maar neem niet weg dat ik in het verleden daar hele mooie opnames gemaakt heb. Waar ik ook mooie opnamen gemaakt heb, is de Scrumpy Pub. En de Scrumpy Pub, dat was in Wateringen. De pub bestaat nog steeds, maar er worden geen concerten meer georganiseerd. Want er is een nieuwe eigenaar gekomen en die vond de bieromzet op die avond, gewoon de algemene totale omzet die avond, duidelijk teruggelopen als er een folkconcert was. Dus helaas, maar wel waar. Celtis heeft daar opgetreden op 21 januari 2005 en de Scrumpy Pub is in Wateringen. Uit dat concert een stuk of 4, 5 nummers met alle aankondigingen en alle gein en ongein die erbij hoort. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van, Celtis.
1: Right, this first song is a song called Billy Boy, which is an English folk song, and then it goes into a Welsh folk song called Blair Yt Myned, which means Where Are You Going? And then it goes into a set of tunes called The Rond Set. Thank you.

Keltisch in Wateringen was dat. Mensen, bedankt voor het luisteren. Patrick, jij bedankt voor de techniek. We gaan eruit nog met een heel klein stukje van een instrumentaal nummer van het album Oneida van Natasha Rogers. En dat nummer is getiteld Sansa. Heel prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij gisteren deed op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek laten slaan. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraak, ook van partijen in de Tweede Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De vijf werden gisteren opgepakt. De motief is nog onbekend, zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Er zijn nog steeds meerdere onderzoekssporen waarnaar gekeken wordt. Ook over wat de verdachten precies wisten en wat hun motieven waren. Dus wisten deze mensen wel waarmee ze bezig waren en wat ze in hun busjes aan het vervoeren waren?
0: De vijf zijn vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten. De overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Als dat niet gebeurt, dan ontstaat er voor 20 miljard euro aan economische schade. Daarvoor waarschuwt het Economisch Instituut voor de Bouw. De grootste schade ligt bij 3 stalen bruggen, waaronder de Merwedebrug. En na dagen van onderhandelen over de begroting van de Vlaamse regering zijn een minister en een partijmedewerker vandaag onwel geworden. Vermoedelijk door het vele werken. De deadline voor de begroting die was vanmiddag, maar wordt uitgesteld, zegt premier Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of 2 dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
0: En de partijen komen er niet uit omdat er veel bezuinigd moet worden in Vlaanderen. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. En vrij warm, 20 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het, bij Gouwestad hoor je het.
7: Gouwestad. Exciting and entertaining.
8: Get on up.
7: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
9: Ladies and gentlemen,
10: brothers and sisters,
7: the party starts here.

0: Ja, dit gaat over het verlangen van de verliefde luisteraars. We zijn begonnen met Shake. En ja, het is geschreven door Stevie Miller, joh. De Steve Miller Band. Een plaat uit 1900 en... Ja, daar gaat hij. 83. Jawel. En het was hier een hit in 1982, moet ik zeggen trouwens, sorry. 18 kwam die op nummertje. 18, 6 weken in de top 40. Je hoorde de albumversie, die lekkere lange versie. En het is een goede doorsnee van rock en new wave. Heerlijke gitaar zit erbij. En ja, die Stevie, die kon ze wel schrijven. Die schudde die nummers zo uit zijn mouw. En ja, hij heeft er wel meer. Rockin' Me bijvoorbeeld. En ja... Fly Like an Eagle is natuurlijk een hele bekende. En welke plaat ik kan aanraden is de live plaat. Dat vind ik een van zijn beste, want er staan ook hele goede blues nummers op. Goed, we zijn weer begonnen, luisteraars, met Shake met achter de knoppen Remco Bologne.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en alweer de LP.
0: En we gaan lekker door met rockenluisteraars. Want deze komt uit 1999 van onze eigenste Anouk. En ja, als je die hoort, het begin alleen al. Ja, dat zwiet als een tiet, zeggen ze gewoon. Dat mogen we zeggen. Wij wel.

0: Ja, dat is een heerlijk nummer van de Four Seasons, door Frankie Valli geschreven. En gecoverd al in 1968, want dat nummer is dat, de 68, door de Britse band. En dat was deze uitvoering, Timebox. Zij scoorde er in het thuisland een kleine hit mee. En in 2007 nam de Franse Pilouski een versie op, een remix van het origineel. En in 2008 moet ik zeggen, de Britse groep The Saturdays en dan ook nog in 2017 de groep Maneskin. Het is ontzettend veel gecoverd. En ja, het is gewoon een lekker nummer, Begging. Ik vind dit toch wel een van de betere, deze uitvoering uit 68 dus, van Timebox. Ja, goed nummer. Een smeekbede, kun je zeggen. We gaan verder met de Spotlight, luisteraars, want daar hebben wij de groep Poco.
1: In de Spotlight.
0: Ja, Poco wordt wel eens het kleine neefje genoemd van Eagles. Beetje onterecht, ze hebben prachtige platen gemaakt. Maar ik snap het wel natuurlijk, Eagles waren veel groter en veel bekender en ja, verdienden veel meer geld. Poco wat minder, maar maakte zeker prachtige muziek. In 1978 kwam bijvoorbeeld het album Legend uit en daar ga ik een nummer van draaien, Crazy Love. Dat komt zo meteen voorbij. En ze maakten een kleine comeback in 1989 met het album Legacy. In de originele samenstelling bijna met Jim Messina en Randy Meisner er ook weer bij. En dat was het nummer Call It Love. Ja, en dat is heel aanstekelijk. Als je dat intro hoort, die gitaartjes, die ringelende gitaartjes, denk je, oh ja, tuurlijk, schitterend nummer. Klein hitje maar, tot mijn grote verbazing, maar het blijft heel lekker. We gaan luisteren naar Poco in de Spotlight bij Shake. Call It Love. We beginnen mee.

Ja, twee keer Poco-luisteraars in de spotlight van Shake. Luister nog steeds naar Shake-luisteraars. Altijd iedere maandagavond te luisteren tussen 8 en 9 uur hier op Gouwestad Radio. De volgende groep die draai ik eigenlijk nooit, kan je zeggen. Ik ben er ook niet zo fan van, moet ik heel eerlijk zeggen. Dit nummer vind ik alleen wel aardig. Sterker nog, vind ik al een goed nummer. Dus ik dacht van, ik ga hem eens draaien ook. Duurt ruim 5 minuten, komt uit 1993. Het is van de groep Duran. Ja, het is uit het begin van de 90 jaren is deze, want hij komt uit 1993. Het is een typisch 80-jarige groep eigenlijk, Duran. Maar deze is dus wat later opgenomen. Ik vind het een mooi nummer. Ordinary World, daar gaan we naar luisteren.

Ja, vorige week hoorde ik het treurige bericht dat Ben Sanders ergens in een meer lag. Het was eerst nog niet helemaal zeker, maar ja, dat werd toch wel zeker dat hij het was. Ik kan me goed herinneren dat ik naar The Voice keek, The Voice of Holland. En dat was het allereerste seizoen. En dat daar een man verscheen, en die stoelen moeten natuurlijk altijd draaien. En die zette werkelijk twee noten in. En vier stoelen draaiden tegelijk. En ik moet ook zeggen, ik kreeg kippenvel van het nummer wat hij vertolkte. En dat was op dat moment Use Somebody. En ja, die man had gewoon een wereldstem. Hele goede stem. Hij heeft ook wel een paar hitjes gehad. Ja, hij leefde toch een beetje op de rand van het gaat goed met hem. Het ging wat minder met hem. Dan ging hij weer bij een motorclub. En dan ging het met zijn opnames weer niet zo goed. En dan had hij weer een tato-shop. En dan was die tato-shop weer failliet enzovoort. Dus hij maakte nogal wat dingen mee. Zowel zakelijk als privé. Jammer. De man had echt een geweldige stem. En ja, hoe die aan zijn einde is gekomen, vond ik echt heel diep treurig. Want ja, ik kon hem ook wel waarderen. Als je hem hoorde, ik heb hier een nummer gekozen. Een van mijn favoriete nummers trouwens, in de cover van Harold Melvin en de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. En het wordt werkelijk schitterend. En dat meen ik, heel mooi uitgevoerd door dezelfde Ben Sanders. En ik hoop dat hij rust in vrede.

0: Dennis Kolen. Ja, hij heeft prachtige muziek gemaakt, dat weten we allemaal. Heeft hij live gestaan een paar keer. En ook nog eens So What een paar keer. Dus ja, schitterend, schitterende muziek van deze Nederlandse Rotterdamse singer-songwriter. En ja, wij gaan verder.
1: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
0: Ja, we hebben de Waterboys luisteraars. En in 1988 maakten zij werkelijk een schitterend album Fisherman's Blues. Een album dus van de Brits-Ierse band. Aangevoerd door de zanger-componist Mike Scott. Dat is de leider. En het album verscheen in 1988 op het Chrysalis platenlabel. Als je het wilt zoeken. Het album groeide uit tot het best verkochte studioalbum van de band. En werd een favoriet album onder de fans van de Waterboys. In de loop der jaren is het enkele keren opnieuw uitgebracht. Veel bonus tracks ook. En het kwam in Nederland tot de 34ste plaats in de album top 100. In Groot-Brittannië zelfs tot nummertje 13. In de Verenigde Staten tot nummertje 76. Ik vind het een schitterend album. En nu in 2026 is er een vernieuwde uitgave van het nummer Strange Boat uitgekomen. Daar ben ik heel blij mee, want dat is het favoriete nummer van mij van dat album. En het is op een EP uitgekomen nu. In 2026 dus een long version. Een EP kan je dus krijgen. Kan je dus ook luisteren op Spotify. En ik vind het een hele mooie uitvoering. Nieuw dus, Strange Boat, de Waterboys.
1: Deze plaat is nieuw.

0: Zet hem harder bij Shake.
1: Ja, wat een boys waren dat. Prachtige uitvoering dus. Ik zei het al, Strange Boat. En we gaan naar 1979, want toen had je het album Look Sharp. En Joe Jackson was een grote verrassing. En nog een grote verrassing. Hij komt naar het nieuwe Luxor Theater binnenkort. En er zijn nog kaarten. En ik denk dat dat een heel mooi concert kan gaan worden. Want hij neemt zijn grote vleugel mee. En hij gaat achter de piano zijn songs doen. En hij is nog steeds heel goed bestemd. Want dat heb ik goed gehoord aan een van de laatste films van zijn laatste live dingen die hij heeft gedaan. Dus ik zou zeggen, als je kan, zou ik gaan. Goed, 1979 dus, Look Sharp. We gaan luisteren naar een reggae-achtige uitvoering van de schitterende Fools in Love.

prachtige John Hyatt van het 1987 album. Zo lang is het alweer geleden. Bring the Family. Ik heb het toen zien staan op Werchter. Prachtig live. Dat grote, hele grote veld popfestival in België. En dat klonk live ook. Schitterend. Ry Cooder leende die even op deze plaat. Wij gaan eruit, luisteraars. Ik dank aan de overkant Remco Bologne. En ik zeg, maak er wat moois van. Take care. En tot

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een man van 24 uit Amsterdam is opgepakt voor betrokkenheid bij Shiny Hunters, de groep achter de hek bij Odido. Het zou gaan om een man die eerder 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. En sinds begin dit jaar was hij vrij. Shiny Hunter claimt ook achter de hek te zitten bij de FBI deze maand. Daarbij zouden gegevens zijn buitgemaakt van duizenden medewerkers en sollicitanten. Bij een bombardement op een markt in Myanmar zijn tientallen mensen omgekomen. De aanval die was in de staat Rakhine in het noordwesten van het land. De bevolking is daar al jaren in een opstand verwikkeld tegen het militaire regime. Volgens hulpverleners werd de aanval uitgevoerd door het regeringsleger, maar dat is niet onafhankelijk te verifiëren. Bij de aanval in Myanmar zouden zeker 33 mensen zijn omgekomen. 36 anderen raakten gewond. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66... over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen. Zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden.
1: Het zijn niet teksten die u mij heel vaak hoort gebruiken, dus was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden. Dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid gunnen om zichzelf te kunnen zijn.
0: En de Belangenvereniging voor Jagers in Vlaanderen wil dat het wordt toegestaan om met pijl en boog op everzwijnen te schieten. Om overlast van everzwijnen tegen te gaan worden de komende maanden al drukjachten gehouden waarbij de dieren worden neergeschoten. Maar de everzwijnen die trekken ook woonwijken in en volgens Vlaamse jagers is het veiliger om daar een pijl en boog te gebruiken. Het weer nog. Vanavond nog een aantal stevige buien, mogelijk met onweer. Vannacht een graad of 15. Morgen vrij warm met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: This is Blues Power.
1: Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Patrick Gibbon. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Nicky T en de Snake Farmers. Mitch Hood hebben we ook en een compilatie cd Antone's 50th Present Chicago Bound. We hebben een special over Eric Bibb. We hebben B.B. King in de Basis Blues collectie en Taking Care of Business als klassieker van de avond. Maar eerst, u merkt het bij de benzinepomp, de kapper, de supermarkt enzovoorts. Uw geld is steeds minder waard. Kortom, inflatie.

Chicago Blues gitarist Lonnie Brooks met Inflation van het album Turn on the Night uit 1981. In de jaren 80 en 90 was Lonnie Brooks zeer populair. Hij werd geboren als Lee Baker Jr. in Louisiana, waar hij in de jaren 50 al een aantal klassiekers opnam als Guitar Junior. Een daarvan is een veelgekofferd nummer, The Crawl, onder andere de Fabulous Thunderbirds namen dat op. In 1960 vertrok Lonnie naar Chicago, omdat daar al een Guitar Junior was, veranderde hij zijn naam, zijn artiestennaam, in Lonnie Brooks. Hij nam in totaal 10 albums op, de meeste voor Alligator Records, en hij overleed in 2017 op 73-jarige leeftijd. Ja, blueslegende B.B. King overleed al 2 jaar daarvoor. Voordat B.B. onder contract kwam bij MCA Records, nam hij voornamelijk op voor het Kent Crown label van de Bihari Brothers. En het album dat mijn favoriet is uit die periode kwam uit in 1960, My Kind of Blues. En een fraaie remaster van dat album is verschenen in 2003 op het Britse Ace Records met 8 bonus tracks. En My Own Fault, ook bekend als It's My Own Fault, is een veel gecoverde klassieker van B.B. King, met onder andere Lloyd Glenn piano.

Ja, de Amerikaanse bluesrock, rootsrock gitarist Eric Gales met Baby Baby van het album Tribute to Little Jimmy King. Want dat was namelijk de oudere broer van Eric, want Little Jimmy King heette in werkelijkheid Emmanuel Lynn Gales. Kwam uit Mississippi en is al in 2002 overleden en werd slechts 37 jaar oud. Ja, de eerste nieuwe cd van vanavond is van Nicky T en de Snake Farmers en dat T staat voor Tiberius. En die band komt uit Detroit en B.B. King en Magic Sam worden als invloeden genoemd. En dat kan slechter. Het nieuwe album heet Ain't Wasting Time. En daarvan Mean Mistreating Mama.

Ja, de Amerikaanse gitaarvirtuoos en zanger Walter Trout met zijn voormalige werkgever John Mayall als special guest. En die zong een stukje, speelde piano en mondharmonica. Ja, en Walter Trout toert de komende maanden in Nederland en treedt onder andere op in de Melkweg in Amsterdam op 20 oktober. En op 1 november staat hij in 013 in Tilburg. Zie voor alle optredens internet. De klassieker van vanavond is van Freddie King. Taking Care of Business werd in 1961 opgenomen met onder andere Sonny Thompson op piano. Het nummer werd gecoverd door onder andere Charlie Musselwhite, John Hammond en George Thorogood.

ZZ Top frontman Billy F. Gibbons met Hanging on the Cliff. En dat komt van een recent verschenen compilatiealbum Antones 50s Present Chicago Bound. Ja, Antones is een befaamde club uit Austin, Texas. En het was ook een platenlabel, Antones Records. En oprichter Clifford Antones is er niet meer. Maar het label en de club bestaan nog wel. De mini special van vanavond gaat over de Amerikaanse singer-songwriter Eric Bibb. Geboren in New York in 1951. Zijn vader was een bekende zanger in de jaren 50 en 60 en jazzpianist John Lewis was zijn oom. En dan hadden we ook nog eens een keer Pete Seeger, Odette en Paul Robinson, die familievrienden waren dus. Het was niet zo gek dat hij de muziek inging. Bovendien heeft hij in New York ook nog Bob Dylan, Joan Baez en Taj Mahal gezien. En dat waren ook voorbeelden van hem. In 1977 nam hij zijn eerste album op en de teller staat anno 2026 op 28 albums. Een uitstekende gitarist en zanger die veel nummers zelf schrijft. Gospel, folk, blues en Americana. En we hebben drie nummers van hem klaarstaan. Van Eric Bibb samen met Guy Davis met het ondeugende nummer Chocolate Man uit het album Blues People van 2014. Daarna Too Much Stuff van het album A Ship Called Love uit 2005 en besluit af met Floodwaters van het album Booker T's Gitaar. En die Booker T is Booker T White. En daar speelt een fantastische mondharmonica speler op mee, Greg Dermody. Drie nummers van Eric Bibb.

Ja, Erik Bibb heeft geen slecht album gemaakt in zijn hele carrière. En dit nummer was fraai vanwege, extra fraai kan ik beter zeggen, door het prachtige chromatische mondharmonica-spel van Grant Dermody. Ja, en Mitch Wood komt ook uit New York City, net als Erik Bibb, maar is veel minder bekend. En deze zanger-pianist nam zijn nieuwe album live op in New Orleans. En daarvan draaien we het nummer Rocket 88. Een nummer dat bekend staat als misschien wel het eerste rock'n'roll nummer. Het werd begin jaren 50 oorspronkelijk opgenomen door Jackie Branston met Ike Turner. Maar in de versie van deze pianist, Mitch Wood, klinkt het toch vooral als een ouderwets boogie-woogie nummer.

Ja, Whiskey Drinking Woman uit 2005 van Mitch Cashmer, een zanger mondharmonica speler uit Santa Barbara, Californië. Ja, en zondag 4 oktober vanaf 13:15, dus kwart over 1, 's middags, staat Tivoli Vredenburg in het teken van de Nederlandse blues. Vier bands strijden om de winst van de Dutch Blues Challenge, georganiseerd door de Dutch Blues Foundation, die dezelfde dag ook verschillende onderscheidingen uitreikt aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de muziek. En de vier bands die spelen zijn de Chicago Capitals, JC Cherry en Sam Gezzi Band, en de Suzettes. Ja, en u bedankt voor het luisteren naar Bluesflower. Patrick Gibbon, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week, dan zijn we er weer.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei er alles aan te doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. President Trump die noemde het hof bij de VN een losgeslagen anti-Amerikaans tribunaal. Dan naar een dodelijk ongeluk in Rotterdam. Want de man die in maart een zwangere vrouw doodreed, die moet 8 maanden de cel in. Hij reed 115 kilometer op een weg waar je 50 mag. En de rechtbank die kon opzet niet bewijzen, zegt deze verslaggever van Rijnmond.
1: Wat de rechtbank Ali A. wel verwijt is roekeloos rijgedrag. En ook dat hij onherstelbaar leed heeft veroorzaakt bij de nabestaanden.
0: De Rotterdammer van 19 die zei in de rechtszaal dat hij zijn nieuwe BMW wilde testen. Hij kreeg naast de celstraf ook een rijverbod van 5 jaar. De verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag bij een Britse luchtmachtbasis zijn op borgtocht vrijgelaten. De 5 mannen zijn uitgebreid verhoord en vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Ze blijven nog wel verdachten, meldt de Britse antiterrorisme-eenheid. En de overheid moet meer doen tegen de achterstanden bij de vernieuwing van bruggen en sluizen. Dat zegt het Economisch Instituut voor de Bouw. Als dat niet gebeurt, ontstaat er voor 20 miljard euro aan schade, zegt het instituut.
2: Met name ook natuurlijk voor het goederenvervoer, voor het vrachtverkeer. Dat moet omrijden. Ook op bij de vaarwegen krijg je allerlei beperkingen. En dat levert economische schade op voor die partijen. Dus dat zit in tijd en geld.
0: Veel van de schade die had voorkomen kunnen worden als bruggen en sluizen beter waren onderhouden of eerder waren vervangen. Het weer nog, een aantal stevige buien nog. Vannacht een graad of 15. Morgen droog, wolken en zon. Vrij warm, 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u dit programma beluistert. Ja, deze mevrouw blijf ik fascinerend vinden. We hebben het over de Amerikaanse drummer, componist, producer en educator. Want ze geeft ook nog eens een keer les op Berklee University. Berklee College of Music. En we hebben het over Terry Lynn Carrington, de connoisseur. Had het al in de smiezen. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Trip Tonight Fantastic. En Terry Lynn is iemand die fabuleus kan drummen, fabuleus kan produceren, communiceren en componeren. Het is een activiste. Ze gebruikt ook heel veel diverse soorten muziek om haar boodschap over te brengen. Een boodschap die met name gaat natuurlijk ook weer terug naar de roots. En ook de situatiebeschrijvingen in het Amerika van, nu in dit geval, Donald Trump. En dat doet ze op deze plaat met allemaal stukken die de naam Song met zich meedragen. Nou, je hoorde net de Blues Song, maar verder staan er ook op Rhythm Song, Identity Song, Autonomy Song, Climate Song. Kortom, allemaal thema's die haar meer dan interesseren. Children's Song staat er bijvoorbeeld ook op. Fascinerende vrouw en het is een geweldige plaat geworden die ik aanraad vanwege zijn veelzijdigheid. Het is een mevrouw die echt op handen wordt gedragen als je alleen al ziet met wie ze heeft gewerkt. Dat is echt bizar. Dizzy Gillespie, Stan Getz, Clark Terry, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joe Sample, Al Jarreau, Yellow Jackets. Ja, en nu wil ook echt iedereen met haar spelen. Ik geloof een paar jaar geleden speelde ze op het Noordse Jazz Festival. En toen vroeg elke band zo'n beetje aan haar van, joh, kom je ook even bij ons op het podium meespelen? En dat doet ze dan ook, want zo goed improviseren kan ze. Onthoud de plaat, hij is echt te gek. Trip Tonight Fantastic, dus van Terry Lynn Carrington. Prachtig. Bij iedereen in Nederland en Gouda bekend. Natuurlijk trompetist Erik Vloeimans. Hij speelde op het laatste Gouda Jazz Festival. Wat weinig wie weet is dat hij een hele bijzondere uitvoering heeft gedaan met Aart Bergwerf op orgel van Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Ja, en als je het hebt over de canto, dan gaan er bij heel veel Nederlanders, ja, dan krijgen bijna automatisch tranen in de ogen. Want ja, men vindt het zo mooi en het is ook heel mooi. Aart Bergwerf heeft ongeveer een decennium geleden een arrangement gemaakt voor orgel. Nou, dat sloeg in als een bom. En het Orgelpark in Amsterdam laat Aart Bergwerf elk jaar een aantal concerten doen. Waaronder dus die Canto Ostinato. Maar toen zeiden ze, misschien is het leuk om elk jaar een andere muzikant te vragen om mee te doen met noem het een nieuwe bewerking of een arrangement op de Canto Ostinato. Nou, in 2023 was dat trompetist Erik Vloeimans. En ja, hoe moet je het zien? Vloeimans is natuurlijk, naast dat hij ook bijna à la Terry Lynn Carrington zoveel kan, is het ook natuurlijk een begenadigd improvisator. Nou, er werd een concert georganiseerd op 1 oktober 2023 in het festival Min of Meer Minimal. Wat ik alweer een fantastisch naam vind. En ja, daar speelde Aart Bergwerf, zeg maar, wat wij kennen als Canto Ostinato, als een soort van basso continuo. En daaroverheen ging Erik Vloeimans improviseren. En dat was toch wel heel bijzonder. Ik kan je moeilijk het integrale stuk laten horen. Het zou hartstikke mooi zijn, maar dat doen we niet. Ik laat je wel gewoon even een aantal minuten van het begin van Canto Ostinato horen. Luister naar organist Aart Bergwerf met Erik Vloeimans.

Ja, ik ben toch een verwoed liefhebber van de Noorse jazzmuziek. Ik blijf het toch geweldig vinden. Ik ben zelf nog nooit in Noorwegen geweest, überhaupt nooit in Scandinavië geweest. Maar ik heb altijd het gevoel dat de muziek ook het landschap zo vertegenwoordigt. Ja, misschien is dat mijn idee, I don't know. Ketil Bjørnstad, pianist, Noors pianist, componist en schrijver. En in de Scandinavische wereld is hij als schrijver misschien wel even beroemd als muzikant. Opgeleid als klassiek pianist ging hij al heel snel over naar de jazz. Geboren 1952. Ik krijg heel vaak wonderlijke downloads binnen. Mensen die echt gewoon halve verzamelingen mijn kant uitsturen. Onder het motto, misschien inspireert het je wel. En zeker, deze plaat van Ketil Bjørnstad draagt de titel Devotions uit 2007. En je hoorde het stuk Confession. En daarvoor, een beetje in de stijl te blijven, hoorde je een fragment. Je moet het echt helemaal beluisteren, denk ik dan maar weer. Het blijft zo mooi. Canto Ostinato. Dan in de bewerking van Aart Bergwerf op orgel. En daaroverheen, ja, het viel niet te missen. Was dat onze grote held. Ik heb hem nog zelfs in Gouda mogen introduceren in de synagoge. Erik Vloeimans. Simeon ten Holt, Canto Ostinato. Ik heb zelfs het graf van ten Holt dit jaar mogen zien of vinden op de begraafplaatsen in Bergen en Haar. Want daar ligt hij en je kunt zelfs een ten Holt route volgen. De platen nu onder de draaitafel ligt heb ik gevonden in Leipzig in een antiquariaat. En daar lagen nog een aantal bakken met originele DDR en Poolse persingen. En daar zat een plaat bij onder de titel Lyriek Jazz Prosa. Mitschnitt einer Veranstaltung des Verlages Volk und Welt en Kultur und Fortschritt Berlin. Voorstelling die werd gegeven op 31 oktober 1965 in de Berliner Congresshalle aan Alexanderplatz. We draaiden het om de grote roerganger van dat moment, Walter Ulbricht. Kwam wel in de gaten, of had wel in de gaten, dat de populaire muziek, dat was niet echt voor de jongeren. Heel veel jongeren haakten af of draaiden stiekem jazzplaten. Dus wat dacht hij? Ik ga er een slag aan geven. Als ik er nou voor zorg dat er gewoon bijeenkomsten komen waarin gewoon socialistische poëzie wordt voorgedragen. En dat gecombineerd met jazzy-achtige muziek of socialistische liederen in een beetje jazz-achtige sound verpakt. Dan kan het wel weer. Nou, daar werd een plaat van gemaakt. Lyriek, jazz, proza. Wat ik je laat horen is de muzikantengedeelte van die bewuste avond. Dit is gewoon een historische politieke ontmoeting geweest. En de sprekers die spraken gedichten van bijvoorbeeld, niet verkeerd overigens, Kurt Tucholsky zie ik hier tussen staan. Eberhard Esje zat er. Tucholsky werd veel voorgedragen ook. Anonieme gedichten, maar dus inderdaad ook jazzstukken. En in dit geval een Russisch volkslied wat verjazzd werd. Luister naar het orkest van die avond met wonderlijke naam de Jazz Optimisten Berlin. Het klinkt allemaal een beetje Dixieland-achtig, maar het is wel interessant om eens een keer te horen. Lied der Wolga-Schlepper. Dat is voor veel oud-socialisten echt een klassieker. Luister.

Leuk is dat, dat je een cd binnenkrijgt onder titel Volume 15. En alleen de naam van Carla Bley. Ja, een, ik denk een Bley Charlie Hayden compositie die horen. Fijn genoeg om altijd eens in dezelfde tijd haar te laten horen. Ze is niet meer onder ons sinds een paar jaar. Maar oh, oh, wat heeft ze toch prachtig muziek gemaakt. En dit stuk wat je hoorde heette End of Vienna. Ik ga ervan uit, misschien is het een ACM jubileumserie geweest. Waarin de muzikanten mochten opdraven in een soort best-of-serie. En dat dat dan als 15e deel

tijd. Ja, gewoon iedereen kende het ook wel. Ook in Nederland, want het werd geloof ik gezongen door Ivan Rebrov. Maar ik moet er wel bij zeggen, deze gasten ja, konden echt waanzinnig lekker jazzen. Het is niet zo dat we daar een beetje lacherig over doen. Zeker niet. En dat doen we ook niet over een Poolse persing die ik in datzelfde antiquariaat in Leipzig vond van de Living Blues. Mm.

Wat een fenomeen. Je hoort hem in Europa niet zo vaak, maar in Amerika een grootheid. Bobby Watson was dat. Hij leeft nog steeds, 1953. En hij is saxofonist, componist. En net zoals Terry Lynn Carrington, ook een educator op de diverse hogescholen om jazz te onderwijzen. Je de muziek uit 1987 van de LP Love Remains, Blues for Alto. En daarvoor horen we onze eigen Live Blues van een Poolse persing. Ik ben altijd weer benieuwd wie of wat dat daar ooit gedraaid heeft en wat voor kamertjes in Gdansk deze muziek geklonken heeft, of in Leipzig. De laatste plaat die onder de naald ligt is ook een van die platen die ik heb gescoord in Leipzig. En ik zie dat het wel een hele bijzondere is. Een LP van de krautrockformatie Tangerine Dream. Quichotte heet de plaat. En ik dacht dus gewoon ook weer een westerse overzetting op het Amiga-label. Maar nee, dit was echt een concertregistratie. Gedaan in 1980 in het Palast der Republiek in Berlijn. Nou, dat palast dat bestaat inmiddels afgebroken. Dat staat naast de Berliner Dom. Wonderlijk prachtige documentaire over te vinden op Facebook. Nee, niet op Facebook. Op, hoe heet dat ding? YouTube. We gaan nog even een paar minuutjes luisteren naar Tangerine Dream met Quichotte. Het begin dus speciaal voor de Oost-Duitse markt op de markt gebracht. Volgende week zijn we er weer.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National ligt onder vuur vanwege antisemitische chatberichten. Jordan Bardella zou die opmerkingen hebben gemaakt toen hij 17 of 18 was. Dat meldt een Frans onderzoeksplatform. Bardella zou als jonge activist onder meer hebben geschreven dat alle banken in handen van Joden zijn. De RN-leider ontkent de beschuldigingen. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak op het partijcongres van D66. Over mensen die de LHBTI-gemeenschap en andere minderheden aanvallen, zei hij dat ze die niet laten winnen, maar vol op hun bek gaan slaan. Hij kreeg daar veel kritiek op, ook van partijen in de Kamer. Jette zei dat hij het netter had moeten verwoorden en dat hij het niet letterlijk bedoelde. De Duitse minister Wadevoel van Buitenlandse Zaken heeft tijdens een bezoek aan Den Haag benadrukt dat zijn land achter het internationaal strafhof staat. Hij zei dat hij er alles aan zal doen om het te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Samen met zijn Nederlandse collega Berendsen ging hij vanmiddag langs bij het hof om de steun te benadrukken. In Myanmar zijn tientallen doden gevallen bij een bombardement op een markt. Volgens een lokale hulpverlener zijn er zeker 33 doden en 36 gewonden. De markt zou zijn aangevallen door het regeringsleger van Myanmar, maar dat is niet of onafhankelijk te verifiëren. De aanval was in de staat Rakhine, waar de bevolking al jaren vecht tegen het leger van het militaire bewind. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen in Brussel met 1-0. Het ging lang gelijk op. Beide ploegen waren erg aan elkaar gewaagd. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door Italië met 2-0 te verslaan. Het weer. Vannacht trekken nog wat buien naar het noorden. Het koelt niet verder af dan een graad of 15. Morgen droog en geregeld zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. En daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In het rapport van de gemeente staat dat werkgevers enthousiast zijn. Het kabinet heeft plannen om binnen 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk te helpen. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. Ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. De reacties van de studenten lopen uiteen. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olysee de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 te winnen van Italië. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag droog met regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod mag ze voor de lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. In de Nations League heeft Frankrijk België verslagen met 1-0. Het ging in Brussel lang gelijk op. In de 88ste minuut schoot Olise de winnende goal voor Frankrijk binnen. En dus moet België een verlies incasseren. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel begon vorige week nog goed aan de Nations League door met 2-0 Italië te verslaan. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het ook droog en de zon schijnt regelmatig. Het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. En ook in Dnipro vielen doden. Er raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer. Aan de kust buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.